0: Voor kwaliteit en service. Sepp Leasen. Waakt over uw belangen. www.seppleasen.com of mail at seppleasen.com.
1: TFS Magazine is het volledig Nederlandstalige magazine van Tenerife. Elke maand gratis verkrijgbaar op verschillende locaties in het zuiden van het eiland. Lees, ontdek en beleef Tenerife met inspirerende verhalen, lokale tips, boeiende interviews en praktische informatie. TFS Magazine, de vertrouwde gids voor iedereen die zich verbonden voelt met Tenerife. Bekijk het magazine ook online op tfsmagazine.com.
2: Terug in België? Vergeet dan zeker niet langs te gaan bij de frietboutique, waar de zon misschien wat minder schijnt, maar de frietjes lekkerder zijn.
3: Drie vingerbewegingen en je luistert echt overal mee naar ons. Open de nieuwe FM Goud app, kies voor FM Goud Limburg of FM Goud Tenerife en klik op play. Welkom in Tenerife. Dit is de radio voor alle Nederlandstaligen op het eiland. Of je nu resident of toerist bent, je luistert naar FM Goud Tenerife. Meer weten? Surf dan naar fmgoud.be/Tenerife.

thuis of onderweg non-stop genieten van de dikste 80s of 90s hits? Vind FM Goud dan op Spotify en geniet mee van onze afspeellijsten. Enjoy!

Al meer dan 20 jaar een begrip in België. En nu ook overal op Tenerife. Dit is FM Gauw Tenerife. Je nieuwe radio met 24/7 de beste muziekmix voor het hele eiland.

0: Verlaat je Tenerife en kom je terug naar België? Dan moet je gewoon langskomen bij de Friet Boutique in Oudsbergen, in Limburg. Zoveel meer dan een frituur. Bekijk het menu van onze site en bestel alvast online op frietboutique.be. Niet voor niets verkozen tot de beste frituur van België.
1: De Friet Boutique, de Friet Boutique.
0: Lekker in België, bij de Friet Boutique.
2: SEP Leasen Consulting loodst u door alle juridische, administratieve en boekhoudkundige procedures op Tenerife, de Canarische eilanden en Spanje. Specialiteiten zijn de begeleiding bij de aankoop en verkoop op juridisch en fiscaal vlak, schenkingen, nalatenschappen en het oprichten van vennootschappen. Wij zorgen ook voor de boekhouding zowel van vennootschappen als van zelfstandigen, voor belastingaangiftes voor niet-residenten en voor verhuurvergunningen. Het team advocaten van SEP Leasen Consulting staat klaar voor alle mogelijke juridische kwesties en fiscale problemen. U kan terecht bij SEP Leasen Consulting in het Ferrari Business Center, gelegen in Calle Albrezzo nummer 5 in Costa Adeje. SEP Leasen Consulting staat voor kwaliteit en service. SEP Leasen waakt over uw belangen. www.sepleasen.com of mail at sepleasen.com.
3: TFS Magazine is het volledig Nederlandstalige magazine van Tenerife. Elke maand gratis verkrijgbaar op verschillende locaties in het zuiden van het eiland. Lees, ontdek en beleef Tenerife. Met inspirerende verhalen, lokale tips, boeiende interviews en praktische informatie. TFS Magazine, de vertrouwde gids voor iedereen die zich verbonden voelt met Tenerife. Bekijk het magazine ook online op tfsmagazine.com.
0: Terug in België? Vergeet dan zeker niet langs te gaan bij de frietboutique, waar de zon misschien wat minder schijnt, maar de frietjes lekkerder zijn.
4: Drie vingerbewegingen. En je luistert echt overal mee naar ons. Open de nieuwe FM Goud app. Kies voor FM Goud Limburg of FM Goud Tenerife en klik op play.

Jouw opvallende reclamespot overmorgen al op de radio? Dat kan. Check goudenzaken.be voor een campagne met kracht op de nummer 1 in je regio. FM Goud. Ja.

hits uit onze tijd. Je hoort ze dag en nacht, 24 op 24 en 7 dagen op 7. Op je Gouden Radio. FM Goud.

0: je Tenerife en kom je terug naar België? Dan moet je gewoon langskomen bij de Friet Boutique in Oudsbergen, in Limburg. Zoveel meer dan een frituur. Bekijk het menu van onze site en bestel alvast online op frietboutique.be. Niet voor niets verkozen tot de beste frituur van België.
1: De Friet Boutique, de Friet Boutique.
0: Lekker in België bij de Friet Boutique.
2: SEP Leasen Consulting loodst u door alle juridische, administratieve en boekhoudkundige procedures op Tenerife, de Canarische eilanden en Spanje. Specialiteiten zijn de begeleiding bij de aankoop en verkoop op juridisch en fiscaal vlak, schenkingen, nalatenschappen en het oprichten van vennootschappen. Wij zorgen ook voor de boekhouding zowel van vennootschappen als van zelfstandigen, voor belastingaangiftes voor niet-residenten en voor verhuurvergunningen. Het team advocaten van SEP Leasen Consulting staat klaar voor alle mogelijke juridische kwesties en fiscale problemen. U kan terecht bij SEP Leasen Consulting in het Ferrari Business Center, gelegen in Calle Albrezzo nummer 5 in Costa Adeje. SEP Leasen Consulting staat voor kwaliteit en service. SEP Leasen waakt over uw belangen. www.sepleasen.com of mail at sepleasen.com.
3: TFS Magazine is het volledig Nederlandstalige magazine van Tenerife. Elke maand gratis verkrijgbaar op verschillende locaties in het zuiden van het eiland. Lees, ontdek en beleef Tenerife met inspirerende verhalen, lokale tips, boeiende interviews en praktische informatie. TFS Magazine, de vertrouwde gids voor iedereen die zich verbonden voelt met Tenerife. Bekijk het magazine ook online op tfsmagazine.com.
0: Terug in België? Vergeet dan zeker niet langs te gaan bij de frietboutique, waar de zon misschien wat minder schijnt, maar de frietjes lekkerder zijn.
4: Drie vingerbewegingen en je luistert echt overal mee naar ons. Open de nieuwe FM Goud app, kies voor FM Goud Limburg of FM Goud Tenerife en klik op play.
5: Eindelijk, Tenerife heeft een radiostation voor alle Nederlandstaligen. Welkom bij

bewijzen het. Je Gouden Radio is de nummer 1 in jouw regio. Adverteren? Check www.goudenzaken.be voor alle details.

0: Singing in the bathtub. Singing all alone.
1: Ga je mee in bad samen met Johan Waterschot.
2: Hola Tenerife, het is weer tijd om in bad te gaan, hè. Elke zaterdag en zondagochtend van 9 tot 11 gaan we samen in bad en zingen we de badliedjes mee. Tijd om in bad te gaan.

Jouw opvallende radiospot ook op FM Goud Tenerife? Als extraatje krijg je er Facebook-vermeldingen en zelfs commercials op FM Goud in België bij. Vul snel het formuliertje in op fmgoud.be/Tenerife en we contacteren je binnen de werkdag. Doen!

0: Gaat je Tenerife en kom je terug naar België? Dan moet je gewoon langskomen bij de Frietboutique in Oudsbergen, in Limburg. Zoveel meer dan een frituur. Bekijk het menu van onze site en bestel alvast online op frietboutique.be. Niet voor niets verkozen tot de beste frituur van België.
1: De Frietboutique, de Frietboutique.
0: Lekker in België, bij de Frietboutique.
2: SEP Leasen Consulting loodst u door alle juridische, administratieve en boekhoudkundige procedures op Tenerife, de Canarische eilanden en Spanje. Specialiteiten zijn de begeleiding bij de aankoop en verkoop op juridisch en fiscaal vlak, schenkingen, nalatenschappen en het oprichten van vennootschappen. Wij zorgen ook voor de boekhouding zowel van vennootschappen als van zelfstandigen, voor belastingaangiftes voor niet-residenten en voor verhuurvergunningen. Het team advocaten van SEP Leasen Consulting staat klaar voor alle mogelijke juridische kwesties en fiscale problemen. U kan terecht bij SEP Leasen Consulting in het Ferrari Business Center, gelegen in Calle Albrezzo nummer 5 in Costa Adeje. SEP Leasen Consulting staat voor kwaliteit en service. SEP Leasen waakt over uw belangen. www.sepleasen.com of mail at sepleasen.com.
3: TFS Magazine is het volledig Nederlandstalige magazine van Tenerife. Elke maand gratis verkrijgbaar op verschillende locaties in het zuiden van het eiland. Lees, ontdek en beleef Tenerife met inspirerende verhalen, lokale tips, boeiende interviews en praktische informatie. TFS Magazine, de vertrouwde gids voor iedereen die zich verbonden voelt met Tenerife. Bekijk het magazine ook online op tfsmagazine.com.
0: Terug in België? Vergeet dan zeker niet langs te gaan bij de Frietboutique, waar de zon misschien wat minder schijnt, maar de frietjes lekkerder zijn.
4: Drie vingerbewegingen en je luistert echt overal mee naar ons. Open de nieuwe FM Goud app, kies voor FM Goud Limburg of FM Goud Tenerife en klik op play. Al meer dan 20 jaar een begrip in België en nu ook overal op Tenerife. Dit is FM Goud Tenerife, je nieuwe radio met 24/7 de beste muziekmix voor het hele eiland.

Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar. Het onbekende heeft me best wel pijn gedaan.

Welkom in Tenerife. Dit is de radio voor alle Nederlandstaligen op het eiland. Of je nu resident of toerist bent, je luistert naar FM Goud Tenerife. Meer weten? Surf dan naar fmgoud.be/Tenerife.

0: Verlaat je Tenerife en kom je terug naar België? Dan moet je gewoon langskomen bij de Friet Boutique in Oudsbergen, in Limburg. Zoveel meer dan een frituur. Bekijk het menu van onze site en bestel alvast online op frietboutique.be. Niet voor niets verkozen tot de beste frituur van België.
1: De Friet Boutique, de Friet Boutique.
0: Lekker in België, bij de Friet Boutique.
2: SEP Leasen Consulting loodst u door alle juridische, administratieve en boekhoudkundige procedures op Tenerife, de Canarische eilanden en Spanje. Specialiteiten zijn de begeleiding bij de aankoop en verkoop op juridisch en fiscaal vlak, schenkingen, nalatenschappen en het oprichten van vennootschappen. Wij zorgen ook voor de boekhouding zowel van vennootschappen als van zelfstandigen, voor belastingaangiftes voor niet-residenten en voor verhuurvergunningen. Het team advocaten van SEP Leasen Consulting staat klaar voor alle mogelijke juridische kwesties en fiscale problemen. U kan terecht bij SEP Leasen Consulting in het Ferrari Business Center, gelegen in Calle Albrezzo nummer 5 in Costa Adeje. SEP Leasen Consulting staat voor kwaliteit en service. SEP Leasen waakt over uw belangen. www.sepleasen.com of mail at sepleasen.com.
3: TFS Magazine is het volledig Nederlandstalige magazine van Tenerife. Elke maand gratis verkrijgbaar op verschillende locaties in het zuiden van het eiland. Lees, ontdek en beleef Tenerife. Met inspirerende verhalen, lokale tips, boeiende interviews en praktische informatie. TFS Magazine, de vertrouwde gids voor iedereen die zich verbonden voelt met Tenerife. Bekijk het magazine ook online op tfsmagazine.com.
0: Terug in België? Vergeet dan zeker niet langs te gaan bij de frietboutique, waar de zon misschien wat minder schijnt, maar de frietjes lekkerder zijn.
4: Drie vingerbewegingen en je luistert echt overal mee naar ons. Open de nieuwe FM Goud app, kies voor FM Goud Limburg of FM Goud Tenerife en klik op play.

Welkom, je hebt ons gevonden. Overal op het eiland, op DAB+, via livestream op fmgoud.be en de FM Goud app. Je luistert naar FM Goud Tenerife.

0: Verlaat je Tenerife en kom je terug naar België? Dan moet je gewoon langskomen bij de Frietboutique in Oudsbergen, in Limburg. Zoveel meer dan een frituur. Bekijk het menu van onze site en bestel alvast online op frietboutique.be. Niet voor niets verkozen tot de beste frituur van België.
1: De Frietboutique.
0: Lekker in België, bij de Frietboutique.
2: SEP Leasen Consulting loodst u door alle juridische, administratieve en boekhoudkundige procedures op Tenerife, de Canarische eilanden en Spanje. Specialiteiten zijn de begeleiding bij de aankoop en verkoop op juridisch en fiscaal vlak, schenkingen, nalatenschappen en het oprichten van vennootschappen. Wij zorgen ook voor de boekhouding zowel van vennootschappen als van zelfstandigen, voor belastingaangiftes voor niet-residenten en voor verhuurvergunningen. Het team advocaten van SEP Leasen Consulting staat klaar voor alle mogelijke juridische kwesties en fiscale problemen. U kan terecht bij SEP Leasen Consulting in het Ferrari Business Center, gelegen in Calle Albrezzo nummer 5 in Costa Adeje. SEP Leasen Consulting staat voor kwaliteit en service. SEP Leasen waakt over uw belangen. www.sepleasen.com of mail@sepleasen.com.
3: TFS Magazine is het volledig Nederlandstalige magazine van Tenerife. Elke maand gratis verkrijgbaar op verschillende locaties in het zuiden van het eiland. Lees, ontdek en beleef Tenerife met inspirerende verhalen, lokale tips, boeiende interviews en praktische informatie. TFS Magazine, de vertrouwde gids voor iedereen die zich verbonden voelt met Tenerife. Bekijk het magazine ook online op tfsmagazine.com.
0: Terug in België? Vergeet dan zeker niet langs te gaan bij de Frietboutique, waar de zon misschien wat minder schijnt, maar de frietjes lekkerder zijn.
4: Drie vingerbewegingen en je luistert echt overal mee naar ons. Open de nieuwe FM Goud app, kies voor FM Goud Limburg of FM Goud Tenerife en klik op play.
5: Eindelijk, Tenerife heeft een radiostation voor alle Nederlandstaligen. Welkom bij

opvallende reclamespot overmorgen al op de radio? Dat kan. Check goudenzaken.be voor een campagne met kracht op de nummer 1 in je regio. FM Goud.

Jouw opvallende radiospot ook op FM Goud Tenerife? Als extraatje krijg je er Facebook-vermeldingen en zelfs commercials op FM Goud in België bij. Vul snel het formuliertje in op fmgoud.be/Tenerife en we contacteren je binnen de werkdag. Doen!

0: menu van onze site en bestel alvast online op frietboutique.be. Niet voor niets verkozen tot de beste frituur van België.
1: De frietboutique.
0: Lekker in België bij de frietboutique.
2: SEP Leasen Consulting loodst u door alle juridische, administratieve en boekhoudkundige procedures op Tenerife, de Canarische eilanden en Spanje. Specialiteiten zijn de begeleiding bij de aankoop en verkoop op juridisch en fiscaal vlak, schenkingen, nalatenschappen en het oprichten van vennootschappen. Wij zorgen ook voor de boekhouding zowel van vennootschappen als van zelfstandigen, voor belastingaangiftes voor niet-residenten en voor verhuurvergunningen. Het team advocaten van SEP Leasen Consulting staat klaar voor alle mogelijke juridische kwesties en fiscale problemen. U kan terecht bij SEP Leasen Consulting in het Ferrari Business Center, gelegen in Calle Albrezzo nummer 5 in Costa Adeje. SEP Leasen Consulting staat voor kwaliteit en service. SEP Leasen waakt over uw belangen. www.sepleasen.com of mail at sepleasen.com.
3: TFS Magazine is het volledig Nederlandstalige magazine van Tenerife. Elke maand gratis verkrijgbaar op verschillende locaties in het zuiden van het eiland. Lees, ontdek en beleef Tenerife met inspirerende verhalen, lokale tips, boeiende interviews en praktische informatie. TFS Magazine, de vertrouwde gids voor iedereen die zich verbonden voelt met Tenerife. Bekijk het magazine ook online op tfsmagazine.com.
0: Terug in België? Vergeet dan zeker niet langs te gaan bij de frietboutique, waar de zon misschien wat minder schijnt, maar de frietjes lekkerder zijn.
4: Drie vingerbewegingen en je luistert echt overal mee naar ons. Open de nieuwe FM Goud app, kies voor FM Goud Limburg of FM Goud Tenerife en klik op play.
5: Vlaams minister van Onderwijs Zuhal Demir maakt dit jaar en de komende twee jaar telkens 60 miljoen euro vrij voor de uitbreiding van scholen. Dat schrijft de Zondag. Nieuwbouwprojecten moeten ook meer plaatsen creëren op scholen. Het geld is voor alle types Nederlandstalig onderwijs, zegt Demir. Basisonderwijs, het secundair en het buitengewoon onderwijs. De Amerikaanse president Trump heeft zijn weekendverblijf ingekort en hij is onverwachts vroeger teruggekeerd naar het Witte Huis. De Amerikaanse regering geeft daar geen uitleg over. Het heeft mogelijk wel te maken met de situatie in het Midden-Oosten en de aanval van Houthi-rebellen in Jemen op de Saudi-Arabische hoofdstad Riyad. En dan excuses van Ed Sheeran net voor zijn concert in Philadelphia. De afgelopen week bleek rapper Macklemore geschrapt uit zijn voorprogramma omdat die Free Palestine had geroepen. Sheeran erkent dat hij fouten maakte en dat politiek eigenlijk niet op concerten thuis hoort. Maar we kunnen niet naast de situatie in Gaza kijken, zegt hij.
6: This is a humanitarian issue and I cannot hide how I feel about it anymore. What is happening in Gaza is catastrophic.
5: Concertorganisatoren hadden er deze week nog mee gedreigd om Ed Sheeran te schrappen. Anderlecht heeft zijn Europese nederlaag van de afgelopen week weggespoeld met een ruime zege in de competitie, 3-0 tegen Zulte Waregem. Verdiend en niet evident, benadrukt coach Vitor Bruno.
7: We made the game, went to our side. Because we're playing against a very good opponent that had no losses away from home so far. Even drew 0-0 against Saint-Gilloise. So we have to put the things in perspective and give the right credit to the players.
5: Anderlecht springt nu naar de vijfde plaats. Zulte Waregem is zesde. En Navi Thiam is helemaal terug. De drievoudige Olympisch kampioenen won de zevenkamp in het Franse Talence. Norwitz was daar derde. Het was voor Thiam de eerste zevenkamp in twee jaar tijd. Thiam en Vits bleven wel onder de WK-limiet. De regen trekt weg en vanmiddag is het stilaan overal droog vanaf de kust. Maximaal tussen 16 en 22 graden. Morgen overwegend zonnig en tot 22 graden. En vanaf woensdag gaan we naar warmer weer met tegen eind deze week al 25 graden.

0: Buenos dias. Goedemorgen, Tenerife Connect. Alles wat je misschien nog niet wist over het eiland. Met Guy van Aalst senior.
1: Het is een feit dat het blussen van branden van elektrische auto's complex is. Maar dat elektrische voertuigen brandgevaarlijker zijn dan de conventionele voertuigen met een verbrandingsmotor, moet de tijd nog

voertuigen vaker uitvergroot. Het voorval ferrymaatschappij weigert elektrische auto's is de voorbode van wat nog meer zal voorkomen. De belangrijkste reden waarom er brand ontstaat aan elektrische voertuigen is een defect in de batterij. Dit kan worden veroorzaakt door een aantal factoren, zoals een ongeluk, een fabricagefout of een verkeerde behandeling van de batterij. Een brandende elektrische auto is lastiger te blussen dan een brandende conventionele auto. Dit komt doordat de batterij een grote hoeveelheid energie kan opslaan. Als de batterij in brand vliegt, kan deze lang branden en nog urenlang warmte en rook afgeven. Stel je voor dat een elektrisch voertuig in brand geraakt wanneer het voertuig is opgesteld in een onderdekse garage van een ferry die de Atlantische oversteek maakt van de Canarische eilanden naar het Spaanse vasteland. De gevolgen zouden desastreus zijn, want de middelen aan boord om dergelijk voertuig te blussen en af te koelen door onderdompeling zijn niet op een schip aanwezig. Dat een ferrymaatschappij elektrische auto's weert, is zeer controversieel. Dit jaar heeft de Noorse rederij Havila Kystruten het transport van elektrische en hybride voertuigen op haar schepen verboden omdat ze ervan uitgingen dat ze brandgevaarlijk kunnen zijn. Verzekeraar Allianz Global Corporate & Specialty heeft een rapport uitgebracht waarin het risico op brand van D-batterijen duidelijk wordt weergegeven. Met deze feiten in het achterhoofd heeft de rederij Navieras Armas zijn veto uitgesproken over elektrische auto's op het schip Ciudad de Valencia. De rederij heeft een klant die €600 heeft neergeteld voor zijn ticket aan boord geweigerd omdat Visemar, de eigenaar van het schip, weigert om elektrische voertuigen aan boord te nemen. Het voertuig, een MG4 Electric, een 100% elektrisch model, is eigendom van Roberto Amorim, CEO van het Canary Charger bedrijf van oplaadpunten voor elektrische voertuigen en medeoprichter van solococheelectrico.com. Een website die aan- en verkopen van elektrische auto's publiceert. Net de bedrijfsleider van een IV-gerelateerd bedrijf wordt de toegang geweigerd om met zijn elektrische auto de oversteek te maken van Gran Canaria naar Huelva door een expliciet veto van Visemar. Exploitant van de Italiaanse racerij Vincentini, die het schip Ciudad de Valencia voor Transmediterranea in 2019 heeft gebouwd. Roberto Amorim legt uit dat een zakenvriend in april de omgekeerde route nam van Cadiz naar Gran Canaria met hetzelfde voertuigmodel en niemand gaf geen problemen. De repliek van Navieras Armas is dat Visemar 2 maanden geleden de beslissing heeft genomen om geen elektrische voertuigen te vervoeren omdat er zich brandincidenten van elektrische voertuigen op andere schepen hebben voorgedaan. De ferrymaatschappij adviseerde Don Amorim om de overtocht te maken met een schip van een andere rederij die de Canarische eilanden verbindt met Huelva. Na het incident diende Amorim een klacht in bij de Guardia Civil in de haven van Las Palmas de Gran Canaria. De situatie heeft hem aanzienlijk ongemakken bezorgd, aangezien hij een zakelijke afspraak had in Madrid. Hij moet nu noodgedwongen het vliegtuig nemen of te raden gaan bij een andere rederij of deze wel elektrische voertuigen aan boord toelaten. In deze context kunnen alle elektrische voertuigen, ook fietsen, steps en alle voertuigen waar een batterij in steekt, geweigerd worden op om het even welke overtocht.

0: Meer dan 20 jaar een begrip in België. En nu ook overal op Tenerife. Dit is FM Gouw Tenerife. Je nieuwe radio met 24/7 de beste muziekmix voor het hele eiland.
1: Love is holy. Don't forget it. It will heal you.

Welkom in Tenerife. Dit is de radio voor alle Nederlandstaligen op het eiland. Of je nu resident of toerist bent, je luistert naar FM Goud Tenerife. Meer weten? Surf dan naar fmgoud.be.

0: Buenos dias. Goedemorgen, Tenerife Connect. Alles wat je misschien nog niet wist over het eiland. Met Guy van Aalst senior.
1: Nabij El Hierro, ten zuidwesten en op een boogschut van La Restringa, zorgt de onderwatervulkaan Tagoro voor een nieuwe berg. Ook ten noorden van Lanzarote zijn er naast de ondergrondse berg La Concepción nog twee onderzeese heuvels ontstaan die Dacia en Triton worden genoemd. En op een diepte van 2000 meter tussen Gran Canaria en Tenerife groeit de vulkaan in medio bestendig en is ruim 500 meter hoog. Maar geen van deze eilanden komt in aanmerking om als schatrijk te worden aangeduid. We hebben het over de eilanden in wording ten zuiden van de Canarische archipel die de namen Las Hijas, Bambache, Paps, Echo, Drago, Tropic, Ger en Amulei werden toebedeeld. De verzonken eilanden liggen tussen de 50 en de 100 kilometer ten zuidwesten van de Canarische eilanden en zijn allen van vulkanische oorsprong. De 8 nieuwkomers bevinden zich op een diepte tussen 3500 en 5000 meter en zijn 92 tot, jawel, 152 miljoen jaar oud. Ze werden geboren lang voor de vorming van de huidige Canarische eilanden. Ter vergelijking, Fuerteventura is het oudste eiland en is slechts 20 miljoen jaar oud. Deze onderzeese vulkanen lieten in 2017 een indrukwekkend mijnbouwpotentieel zien, vooral binnenin Tropic, waar een van de grootste telluriumreserves ter wereld werd ontdekt. Uit de huidige berekeningen blijkt dat deze gebieden tot 130 ton per vierkante kilometer strategische grondstof opleveren. Daarin zitten zeldzame aardmetalen die momenteel hoofdzakelijk door China worden geëxploiteerd. Het wetenschappelijk tijdschrift Marine Geology publiceerde een onderzoek uitgevoerd door het Instituto Geológico y Minero de España, het Geologisch en Mijnbouwkundig Instituut van Spanje, over de aanwezigheid van belangrijke bodemmaterialen die kunnen worden gebruikt voor de productie van elektrische voertuigen, zonnepanelen en elektronische componenten. Deze aardmetalen zijn aanwezig in ferromangaankorsten die de 8 onderzeese bergen ten zuidwesten van El Hierro bedekken. Gefocust op deze onderwaterbergen beschrijft het onderzoek de geologische processen die ervoor hebben gezorgd dat deze korsten niet alleen tot 20 keer meer zeldzame aardmetalen bevatten dan gebruikelijk, er is ook 4000 keer meer tellurium en 500 keer meer kobalt aanwezig in deze groeiende bergmassa's. Een groot deel van het oppervlak is bedekt met de minerale korst die voornamelijk bestaat uit mangaan en ijzer. Deze korst is tot 20 centimeter dik en bevat hoge concentraties van metalen en andere zeldzame elementen. Ze worden als kostbaar beschouwd omdat ze het resultaat zijn van een extreem langzaam geologisch proces. Ze groeien met een snelheid van 0,8 tot 2,6 mm per miljoen jaar en bezitten een hoog gehalte aan grondstoffen. Omdat ze van cruciaal belang zijn voor de toekomst van de technologie-industrie, worden ze door de Europese Commissie formeel gerangschikt als strategisch. De studie analyseert het mijnbouwpotentieel van deze onderzeese bergen op basis van 42 monsters met de volgende resultaten. Elke vierkante kilometer van hun minerale korsten kan 130 ton zeldzame aardmetalen en yttrium worden gewonnen, tot 215 ton kobalt, 92 ton nikkel, 39 ton koper, 50 ton vanadium, 13 ton molybdeen naast de 9400 ton mangaan en bijna 9300 ton ijzer. De terugwinningspercentages in de meest gewaardeerde materialen worden geschat op 95% in kobalt en 84% in de zeldzame aardmetalen. De markt van zeldzame aardmetalen heeft een omzet van ongeveer 9 miljard euro per jaar en wordt gedomineerd door China, dat 1/3 van de wereldreserves voor zijn rekening neemt. De Aziatische reus is de belangrijkste leverancier aan de industrie met 140.000 ton per jaar. Dat is 58,3% van de mondiale productie van zeldzame aardmetalen. Gevolgd door de Verenigde Staten met 15,8%, Birma met 12,5% en Australië met 7,1%. Dit zijn gegevens die komen uit de Journal of Earth System Science van augustus 2022. Maar er zijn twee problemen. Ten eerste zijn de gevolgen op de waardevolle onderwater-ecosystemen schadelijk voor het maritiem milieu. Eerder heeft een Brits team dat tropische telluurreservaten ontdekte ertoe gebracht om voor bescherming te pleiten. Het tweede probleem is het eigendomsrecht in dat deel van de Atlantische Oceaan. Hoewel er zich enkele onderwatervulkanen in de zogenaamde provincia Submarina Canaria bevinden, liggen er een aantal bergen in internationale wateren. Daarom heeft Spanje de grondoppervlakte als eigendom bij de Verenigde Naties aangevraagd als onderdeel van de uitbreiding van de Canarische eilanden tot 350 mijl of 650 kilometer. Enig probleem, ook Marokko heeft een soortelijke eis gesteld, waarbij de kust van de bezette gebieden in de westelijke Sahara als referentie wordt genomen. De twee verzoeken overlappen elkaar net boven Tropic en de VN moet hier later een uitspraak over vellen.

0: Tenerife en kom je terug naar België? Dan moet je gewoon langskomen bij de Frietboutique in Oudsbergen, in Limburg. Zoveel meer dan een frituur. Bekijk het menu van onze site en bestel alvast online op frietboutique.be. Niet voor niets verkozen tot de beste frituur van België.
1: De Frietboutique, de Frietboutique.
0: Lekker in België, bij de Frietboutique.
2: SEP Leasen Consulting loodst u door alle juridische, administratieve en boekhoudkundige procedures op Tenerife, de Canarische eilanden en Spanje. Specialiteiten zijn de begeleiding bij de aankoop en verkoop op juridisch en fiscaal vlak, schenkingen, nalatenschappen en het oprichten van vennootschappen. Wij zorgen ook voor de boekhouding zowel van vennootschappen als van zelfstandigen, voor belastingaangiftes voor niet-residenten en voor verhuurvergunningen. Het team advocaten van SEP Leasen Consulting staat klaar voor alle mogelijke juridische kwesties en fiscale problemen. U kan terecht bij SEP Leasen Consulting in het Ferrari Business Center, gelegen in Calle Albrezzo nummer 5 in Costa Adeje. SEP Leasen Consulting staat voor kwaliteit en service. SEP Leasen waakt over uw belangen. www.sepleasen.com of mail at sepleasen.com.
3: TFS Magazine is het volledig Nederlandstalige magazine van Tenerife. Elke maand gratis verkrijgbaar op verschillende locaties in het zuiden van het eiland. Lees, ontdek en beleef Tenerife met inspirerende verhalen, lokale tips, boeiende interviews en praktische informatie. TFS Magazine, de vertrouwde gids voor iedereen die zich verbonden voelt met Tenerife. Bekijk het magazine ook online op tfsmagazine.com.
0: Terug in België? Vergeet dan zeker niet langs te gaan bij de Frietboutique, waar de zon misschien wat minder schijnt, maar de frietjes lekkerder zijn.
4: Drie vingerbewegingen en je luistert echt overal mee naar ons. Open de nieuwe FM Goud app, kies voor FM Goud Limburg of FM Goud Tenerife en klik op play.
5: Vlaams minister van Onderwijs Zuhal Demir maakt dit jaar en de komende twee jaar telkens 60 miljoen euro vrij voor de uitbreiding van scholen. Dat schrijft de Zondag. Nieuwbouwprojecten moeten ook meer plaatsen creëren op scholen. Het geld is voor alle types Nederlandstalig onderwijs, zegt Demir. Basisonderwijs, het secundair en het buitengewoon onderwijs. De Amerikaanse president Trump heeft zijn weekendverblijf ingekort en hij is onverwachts vroeger teruggekeerd naar het Witte Huis. De Amerikaanse regering geeft daar geen uitleg over. Het heeft mogelijk wel te maken met de situatie in het Midden-Oosten en de aanval van Houthi-rebellen in Jemen op de Saudi-Arabische hoofdstad Riyadh. En dan excuses van Ed Sheeran net voor zijn concert in Philadelphia. De afgelopen week bleek rapper Macklemore geschrapt uit zijn voorprogramma omdat die Free Palestine had geroepen. Sheeran erkent dat hij fouten maakte en dat politiek eigenlijk niet op concerten thuis hoort. Maar we kunnen niet naast de situatie in Gaza kijken, zegt hij.
6: This is a humanitarian issue and I cannot hide how I feel about it anymore. What is happening in Gaza is catastrophic.
5: Concertorganisatoren hadden er deze week nog mee gedreigd om Ed Sheeran te schrappen. Anderlecht heeft zijn Europese nederlaag van de afgelopen weken weggespoeld met een ruime zege in de competitie. 3-0 tegen Zulte Waregem. Verdiend en niet evident, benadrukt coach Vitor Bruno.
7: We made the game went to our side. Because we're playing against a very good opponent that had no losses away from home so far. Even drew 0-0 against Saint-Gilloise. So you have to put the things in perspective and give the right credit to the players.
5: Anderlecht springt nu naar de vijfde plaats. Zulte Waregem is zesde. En Navitiam is helemaal terug. De drievoudige Olympisch kampioenen won de zevenkamp in het Franse Talens. Norwitz was daar derde. Het was voor Tiam de eerste zevenkamp in twee jaar tijd. Tiam en Vits bleven wel onder de WK-limiet. De regen trekt weg en vanmiddag is het stilaan overal droog vanaf de kust. Maxima tussen 16 en 22 graden. Morgen overwegend zonnig en tot 22 graden. En vanaf woensdag gaan we naar warmer weer met tegen eind deze week al 25 graden.

0: Buenos días, Tenerife. Je luistert naar Tenerife Connect. Surf zeker ook eens naar tenerifeconnect.be.
1: In een voorgaande uitzending met de titel Komt de tijden ooit tot leven? Hebben wij de geschiedenis der uitbarstingen overlopen. En hebben we gewezen op de zorgzaamheid van de overheid om on-time de vulkaanactiviteit, de locaties, de hevigheid en de frequenties te detecteren. De tijd staat niet stil en daardoor worden technologische toepassingen steeds beter en gevoeliger. En daardoor ontstaan er steeds weer en meer wetenschappelijke onderzoeken. Een nieuwe wetenschappelijke studie waarschuwt voor het bestaan van een magmakamer onder de tijden. Onderzoeken die deze wetenschappelijke studie hebben mogelijk gemaakt, wijzen op het hete vulkaanhart dat gelegen is op minder dan 10 kilometer onder de vulkaanmond. Door de magmakamer wetenschappelijk zichtbaar te maken en te karakteriseren, zou kunnen wijzen op een nieuwe wending, namelijk een drukverhoging, wat een voorbode zou kunnen zijn van vulkaan.

de Canarias, het Vulcanologisch Instituut van de Canarische Eilanden en bollebozen van de Universiteit van Granada. Het onderzoek heeft de geheimen van het onzichtbare van de vulkaan blootgelegd door middel van een nieuwe seismische tomografie die microseismiciteit analyseert. Volgens de onderzoekers toont de tomografie duidelijk aan dat er in de korst onder Las Cañadas op een diepte van minder dan 5 kilometer kleine magmatische reservoirs aanwezig kunnen zijn. In deze reservoirs kan het magma afkoelen, waardoor een chemische samenstelling verandert in phonoliet, een potentieel explosief type magma. Deze magmatische reservoirs kunnen de bron zijn van zeer explosieve uitbarstingen, zoals die van de vulkaan Montaña Blanca ongeveer 2000 jaar geleden, die van het subplinische type was. De studie toont aan waarom uitbarstingen op Tenerife buiten de caldera van Las Cañadas een meer effusief karakter hebben. De resultaten van deze studie zijn onlangs gepubliceerd in het Journal of Geophysical Research, een van de meest relevante en hoog aangeschreven internationale wetenschappelijke tijdschriften op het gebied van geofysica. Dat wordt gepubliceerd door de American Geophysical Society. Het is een belangrijk instrument voor de interpretatie van de toename van de seismiciteit op Tenerife en voor de uitstoot van kooldioxide uit de krater van de tijden die in Volcan sinds eind 2016 detecteert. Deze activiteit zou verband kunnen houden met het langzaam opstijgen van een diapier, een magmabel, op een diepte van meer dan 10 kilometer onder de tijden. De opgedane kennis is nuttig om de signalen van een mogelijk eruptief proces op Tenerife te detecteren. Dit seismisch tomografisch onderzoek werd mogelijk gemaakt door het installeren in 2016 van een seismisch netwerk dat wordt begeerd door het Vulcanologisch Instituut van de Canarische Eilanden. Het netwerk bestaat uit 19 breedband seismische stations die het mogelijk maken om duizenden microbevingen op Tenerife te detecteren en te lokaliseren. De gegevens, samen met die welke eerder door het Nationaal Geografisch Instituut zijn geregistreerd, hebben het mogelijk gemaakt om met seismische tomografie het binnenste van het eiland tot op een diepte van 20 kilometer te onderzoeken en de snelheid te bepalen van seismische S-golven, die het gevoeligst zijn voor de aanwezigheid van hydrothermale vloeistoffen en magma. A child.

bewijzen het. Je Gouden Radio is de nummer 1 in jouw regio. Adverteren? Check www.goudenzaken.be voor alle details.

FM Goud is de nummer 1 in je regio. Ook op Facebook en Instagram. Vind jij onze tegeltjes ook zo grappig? Je ziet ze wekelijks in primeur op onze Instagram-pagina. FM Goud. We love social.

0: Buenos días, Tenerife. Je luistert naar Tenerife Connect. Surf zeker ook eens naar tenerifeconnect.be.
1: De Canarische keuken is uniek en bezit enkele gerechten die specifiek zijn voor de eilanden en niet zoveel voorkomen op het Spaanse vasteland. De Canarische keuken heeft niet alleen mediterrane invloeden, maar ook Afrikaanse en vooral Latijns-Amerikaanse. Dat resulteert in een unieke mix van smaken en gerechten die de populaire Canarische gerechten bezitten. Hierbij denken we aan papas arrugadas, aan mojosausen, gofio, ropa vieja, bien mesable, aan gambas a la plancha, aan carne de cabra en conejo al salmorejo, om er maar enkele op te noemen. In deze uitzending wil ik het hebben over een aantal gerechten die razend populair zijn op de Canarische eilanden en die vrijwel geen bekendheid genieten op het Spaanse vasteland. Gastronomie is een kunst en zoals bij elk kunstwerk begrijpt niet iedereen de symbolische waarde, de oorsprong en hoe het gerecht is gegroeid tot op de dag van vandaag. Door de etymologie van culinaire termen te begrijpen, kunnen we vaak inzicht krijgen in de herkomst van bepaalde gerechten, ingrediënten of culinaire praktijken. Vaak nemen we aan dat de manier waarop we naar bepaalde gerechten verwijzen universeel is en zijn we verbaasd dat ze op andere plaatsen een andere naam krijgen. Veelal is de gastronomie zo internationaal geworden dat we er niet bij stilstaan dat één of ander gerecht van de Canarische archipel komt. Populaire Canarische gerechten zijn mondiaal erg in trek. Gelardeerde kip of borst tussen een broodje is een geliefkoosd gerecht bij alle Canario's die snel iets tussen de tanden willen steken. Mechado komt van het werkwoord mechar, wat vullen of doordrenken betekent. Bij een pollo mechado wordt meestal een hele kip of een kippenborst gebruikt. Het vlees wordt ingesneden of doorboord en vervolgens gevuld met een mengsel van smaakmakers zoals knoflook, uien, kruiden en soms ook spek, ham of andere ingrediënten. Het doel is om de kip te doordrenken met een extra smaak en vocht, wat resulteert in een sappiger en smaakvoller gerecht. Pechuga betekent borst in het Spaans en verwijst naar kipfilet die op deze manier is bereid. Kipfilet is populair voor deze bereidingswijze omdat het mager vlees is dat zich bijzonder goed leent om de smaken van de vulling te absorberen. Een broodje kip met alles erop en eraan. Un bocadillo de pollo con todo. Er zou een boek kunnen worden geschreven over broodjes en hun ingrediënten. Razend populair op de Canarische eilanden, quasi onbekend op het Spaanse vasteland. Op de eilanden kunnen er wel 10 producten tussen een broodje worden gelegd. In Spanje is het gebruikelijk om 1 of 2 ingrediënten tussen het broodje te stoppen. En over het toevoegen van kaas bestaat er oneenigheid. Als we in Spanje over kaas spreken, dan hebben we het over manchego. Op de eilanden is er meer variatie met de keuze tussen gerijpte of halfgerijpte kaas, gemaakt van koeien, geiten of schapenmelk. Pata asada betekent letterlijk gegrilde poot in het Spaans. Het kan verwijzen naar een gerecht waarbij een poot of een bil van een dier wordt geroosterd of gegrild. Er wordt vaak gebruik gemaakt van kruiden, specerijen en marinades om de smaak te versterken voordat het vlees wordt gegrild of geroosterd. Het resultaat is meestal een sappig en smaakvol stuk vlees met een knapperige buitenkant.

Als we overgaan op de snackgerechten, dan is papa's locas een heel gebruikelijke op de eilanden. De enorme borden aardappelen met allerlei sauzen, gele of witte kaas, ham en zelfs gelardeerde kip en rundvlees, als je erg hongerig bent, zijn op het vasteland helemaal niet gebruikelijk. In bars bestel je meestal bravas. Het is waar dat je op feestjes en op verbenas salchipapas ziet, die de klassieke aardappelen, worstjes en sausen bevatten. Het komt misschien wel het dichtst in de buurt van papa's locas. Een product dat, hoewel het niet van de Canarische eilanden komt, heel gewoon is op de archipel en nauwelijks bekend is in de rest van Spanje, zijn de arepas. De symbiose tussen de Canarische eilanden en Venezuela in de afgelopen decennia heeft ervoor gezorgd dat arepas overal op de eilanden gemeengoed zijn geworden en dat dit gerecht deel is gaan uitmaken van het Canarische dieet. De vulling van een arepa reina pipiada bestaat meestal uit avocado en kip. Het avocado-kipmengsel wordt vaak op smaak gebracht met mayonaise, mosterd, zout, peper en soms een vleugje citroensap voor de extra smaak. Het resultaat is een romige en hartelijke vulling die de arepa verrijkt. Een heerlijk gerecht uit de Canarische keuken is cherne met papas arrugadas. Cherne is heek. Een milde consumptievis met een subtiele smaak. Papas arrugadas zijn de kleine gerimpelde aardappeltjes die na het koken worden bestrooid met veel zout dat na het afgieten verdampt door de hoge temperatuur van droog opwarmen van de krielpatatjes. In dit gerecht wordt de heek op smaak gebracht en meestal gegrild of gebakken. Dit duo wordt bijna altijd geserveerd met mojosausen. Die zorgen voor een kenmerkende, pittige en smaakvolle toevoeging. Dit gerecht belichaamt de smaken van de Canarische keuken en biedt een heerlijke ervaring van zeevruchten en lokale ingrediënten. En wat is er lekkerder na zoveel eten dan een koffie? Eén met gecondenseerde melk? Een leche y leche bijvoorbeeld? Of mag het een barraquito zijn? Een barraquito is een populaire koffiedrank die zijn oorsprong vindt op de Canarische eilanden, met name op Tenerife, maar werd geëxporteerd en bijna overal in Europa is gekend. Het is een kleurrijke en smaakvolle koffiebereiding die verschillende lagen en smaken combineert. De naam barraquito komt van het Spaanse woord barra, wat staaf of ree betekent, verwijzend naar de verschillende lagen in de drank. De lagen in het glas komen van de gecondenseerde melk, de koffie, meestal een espresso, melkschuim en als men een barraquito con licor vraagt, ontstaat er een extra laag van de licor 43. Bovenop komt er een citroenschil en wat kaneelpoeder. Soms wordt er een koffieboon toegevoegd om een extra cafeïne-explosie te bekomen bij het drinken van deze lekkere koffie. Het resultaat is een kleurrijke koffie met lagen die zowel visueel aantrekkelijk als smaakvol zijn. De combinatie van de ingrediënten geeft de barraquito een uniek karakter. Deze koffiedrank is erg populair in bars op de Canarische eilanden en wordt beschouwd als een lokale specialiteit. Ik ben ervan overtuigd dat elke luisteraar zal beamen dat deze koffie op nummer 1 staat van de meest populaire Canarische gerechten.

0: of laat je Tenerife en kom je terug naar België? Dan moet je gewoon langskomen bij de Frietboutique in Oudsbergen, in Limburg. Zoveel meer dan een frituur. Bekijk het menu van onze site en bestel alvast online op frietboutique.be. Niet voor niets verkozen tot de beste frituur van België.
1: De Frietboutique.
0: Lekker in België bij de Frietboutique.
2: SEP Leasen Consulting loodst u door alle juridische, administratieve en boekhoudkundige procedures op Tenerife, de Canarische eilanden en Spanje. Specialiteiten zijn de begeleiding bij de aankoop en verkoop op juridisch en fiscaal vlak, schenkingen, nalatenschappen en het oprichten van vennootschappen. Wij zorgen ook voor de boekhouding zowel van vennootschappen als van zelfstandigen, voor belastingaangiftes voor niet-residenten en voor verhuurvergunningen. Het team advocaten van SEP Leasen Consulting staat klaar voor alle mogelijke juridische kwesties en fiscale problemen. U kan terecht bij SEP Leasen Consulting in het Ferrari Business Center, gelegen in Calle Albrezzo nummer 5 in Costa Adeje. SEP Leasen Consulting staat voor kwaliteit en service. SEP Leasen waakt over uw belangen. www.sepleasen.com of mail at sepleasen.com.
3: TFS Magazine is het volledig Nederlandstalige magazine van Tenerife. Elke maand gratis verkrijgbaar op verschillende locaties in het zuiden van het eiland. Lees, ontdek en beleef Tenerife met inspirerende verhalen, lokale tips, boeiende interviews en praktische informatie. TFS Magazine, de vertrouwde gids voor iedereen die zich verbonden voelt met Tenerife. Bekijk het magazine ook online op tfsmagazine.com.
0: Terug in België? Vergeet dan zeker niet langs te gaan bij de Frietboutique, waar de zon misschien wat minder schijnt, maar de frietjes lekkerder zijn.
4: Drie vingerbewegingen en je luistert echt overal mee naar ons. Open de nieuwe FM Goud app, kies voor FM Goud Limburg of FM Goud Tenerife en klik op play. Goedemorgen, welkom bij je Gouden Radio.

Dankjewel Angie, onze huiszangeres van In Bad met Johan. Dire Straits kregen we al achter de kiezen hier met Calling Elvis. Ja, er zijn in de Verenigde Staten de Land of Opportunities, dat weet je. Daar is alles mogelijk. Daar zijn nog mensen die hem elke dag ergens hebben gezien of gehoord. Te gek voor woorden, maar ja, er zijn zo van die dingen. Dus ik heb even geprobeerd te bellen naar Elvis, maar hij gaf niet thuis. Elvis has not left the building. En nu, naar het einde van de jaren 80 met Crowded House, Don't Dream It's Over. Van mij mag je wel dromen hoor. Als je in je badje lekker geniet van de hits uit onze tijd die we hier spelen. Uit liefde voor het eiland en voor de Nederlandstalige mensen op het eiland.

0: mee in bad, samen met Johan Waterschoot.
1: Liggen jullie al een beetje goed in bad of... Eerst dat voetje erin. Eens even voelen of het niet te warm is. Het is oké hoor, voor mij. Komen er ook nog bij in dat badje somber met My Body Isn't Ready. Blijf dan maar uit het bad. Als je bijvoorbeeld niet tegen het schuim of heet water kan. Enya met die gigant van een hit. Orinoco Flow, het was een one-hit. Wonder in 88. Maar nu... De mannen van de Golden Earring, laat het maar iets steviger zijn. Terug naar 73 met Radar Love. Houden jullie ervan? En de volgende keer speel ik wel eens When the Lady Smiles. Goede ochtend.
2: U gelooft het niet, maar ik zit op dit ogenblik in bad met Johan.

0: plaatje. Een duo'ke van Bryan Adams en Mel C. When You're Gone klonk het op het einde van de jaren 90.
1: Welkom bij Goud Tenerife. Ik ben Ronnie Mossuze en u luistert dus naar Goud Tenerife. Hallo, alsjeblieft.
0: Ja, goed, we hebben het begrepen, Ronnie Mossuze. De man van de radio's, dat weet je wel, hè, die mee optraden met Bart Peters. Deze staan ook al op stapel. Coolio met Gangsters Paradise, de film met Michelle Pfeiffer. Roy Orbison en You Got It. Dave Edmunds en I Hear You Knocking. Terug naar 1970. En dit is Astic Camera met Obvious. Terug naar 83. Liggen jullie goed in dat bakje? Genieten jullie? Wel, welkom bij FM Goud.

opvallende reclamespot overmorgen al op de radio? Dat kan. Check goudenzaken.be voor een campagne met kracht op de nummer 1 in je regio. FM Goud.

0: Tijdens de vredesfeesten in Sint-Niklaas zag ik Hooverphonic nog aan het werk. Met ja, de originele bezetting, dus ook met Gijke Arnaert en een gitarist die binnenkort Hooverphonic gaat verlaten. Wat jammer. Badaboom, dat hebben ze toen ook gespeeld. Heet je uit 2015?
1: Singing in the bathtub, singing all alone.
2: Ga je mee in bad, samen met Johan Waterschoot.
0: Hola Tenerife, het is weer tijd om in bad te gaan, hè. Elke zaterdag en zondagochtend van 9 tot 11 gaan we samen in bad en zingen we de badliedjes mee. Tijd om in bad te gaan. We gaan dit uur afronden met nog wat geweldige badliedjes. Sailor en La Cumbia, daar krijg je het al warm van die plaat. Ike en Tina Turner met River Deep, Mountain High. En nu Chris Ria en I Can Hear Your Heartbeat. Boom, boom, boom, boom. Ah, ja. Goed, ik hoor jullie graag terug in het volgende uur. Laten we er weer wat schuim bij. Weer wat heet water en voornamelijk die hits uit onze tijd.

0: Verlaat je Tenerife en kom je terug naar België? Dan moet je gewoon langskomen bij de Frietboutique in Oudsbergen, in Limburg. Zoveel meer dan een frituur. Bekijk het menu van onze site en bestel alvast online op frietboutique.be. Niet voor niets verkozen tot de beste frituur van België.
1: De Frietboutique.
0: Lekker in België bij de Frietboutique.
2: SEP Leasen Consulting loodst u door alle juridische, administratieve en boekhoudkundige procedures op Tenerife, de Canarische eilanden en Spanje. Specialiteiten zijn de begeleiding bij de aankoop en verkoop op juridisch en fiscaal vlak, schenkingen, nalatenschappen en het oprichten van vennootschappen. Wij zorgen ook voor de boekhouding zowel van vennootschappen als van zelfstandigen, voor belastingaangiftes voor niet-residenten en voor verhuurvergunningen. Het team advocaten van SEP Leasen Consulting staat klaar voor alle mogelijke juridische kwesties en fiscale problemen. U kan terecht bij SEP Leasen Consulting in het Ferrari Business Center, gelegen in Calle Albrezzo nummer 5 in Costa Adeje. SEP Leasen Consulting staat voor kwaliteit en service. SEP Leasen waakt over uw belangen. www.sepleasen.com of mail@sepleasen.com.
3: TFS Magazine is het volledig Nederlandstalige magazine van Tenerife. Elke maand gratis verkrijgbaar op verschillende locaties in het zuiden van het eiland. Lees, ontdek en beleef Tenerife met inspirerende verhalen, lokale tips, boeiende interviews en praktische informatie. TFS Magazine, de vertrouwde gids voor iedereen die zich verbonden voelt met Tenerife. Bekijk het magazine ook online op tfsmagazine.com.
0: Terug in België? Vergeet dan zeker niet langs te gaan bij de Frietboutique, waar de zon misschien wat minder schijnt, maar de frietjes lekkerder zijn.
4: Drie vingerbewegingen en je luistert echt overal mee naar ons. Open de nieuwe FM Goud app, kies voor FM Goud Limburg of FM Goud Tenerife en klik op play.

0: Tenerife. Hele fijne ochtend. Ja, leuk dat jullie blijven hangen zijn naar FM Goud Tenerife. En meer bepaald hier, zaterdag en zondag gaan we altijd in bad. In bad met Johan. Ja, tussen 9 en 11. En de mensen die luisteren in Nederland en België, daar is het al een uurtje later. Fiction Factory waren dat uit de jaren 80 met It Feels Like Heaven.
1: Goedendag. Alle beste mensen, Nederlandstalige mensen die in Tenerife wonen. U heeft de groeten vanuit Antwerpen, vanuit deze prachtige Zirkstraat, vanwege Marcel van Tilt. U luistert naar FM Goud in Tenerife.
0: Geniet maar daar in Antwerpen, Marcel van Tilt. Het is een echte Antwerpenaar en verblijft daar in ieder geval. Ja, ja, nog een gezellig uurtje dat we bij elkaar zijn. En nu gaan we achter het stuur kruipen. Ja, weliswaar, denkbeeldig, hè. Driver's Seat van Sniff and the

0: mee in bad, samen met Johan Waterschoot.
1: En met deze geweldige hit, Hugel, Jamaican Bam Bam. Ja, het klinkt in ieder geval toch wel zomers hoor. Milli Vanilli, Blame It on the Rain. Oei, spreek dat woord niet uit. We houden van de zon of toch wat droog. Ja, dat mag wel. En nu The Doors met Riders on the Storm. Ah ja, ja, dat belooft niet goed, hè. Ze gaan bijvoorbeeld de weergoden aanbidden om stormregen. Nee, nee, nee. Laat het alsjeblieft droog, daar houden we van. En nu naar 1972 keren we terug. Met die, ja, geweldige Doors, hè. Geniet jullie maar in je badje.
2: U gelooft het niet, maar ik zit op dit ogenblik in bad met Johan. Riders.

opvallende radiospot ook op FM Goud? Tenerife's beste keuze in hits en informatie? Surf dan even naar fmgoud.be/Tenerife. En je weer klinkt morgen al op de radio.

Mick Hucknall van Simply Red met Something Got Me Started. Ja, volgend jaar komt hij naar de Afwasdoom in Antwerpen voor een optreden. We kijken er al naar uit. En ik hou jullie wel op de hoogte. Goompie met Alice, Who the X. En dat was Fuck natuurlijk, is Alice. Dat is wel een meezinger van formaat. Als je dat aan kan, natuurlijk. Chris Isaak met zijn Blue Hotel. Ook Suzy Quattro zit in het pakketje meezingplaten vervat. If You Can't Give Me Love. Dat dan maar niet, hè. Ja, uit 78 was dat. En nu zo'n heerlijke, uit het begin van de jaren 80. Imagination en Body Talk.

55 years down the road. Alex Warren en Carry You Home. Ja, ja, je hoort het, hè, Carry You Home. Ik kan mijn plaatjes mee moeten nemen naar huis. Ja, ja, helaas. Maar ik ben er volgend weekend terug, hoor. Zaterdag 26 september. Tenerife, tijd van 9 tot 11. In de Lagelanden een uurtje later. Geniet nog van jullie zondag. Maak er een hele fijne zonnige dag van. Ik heb deze zonnige platen nog voor jullie. Imani en Where Are You? Mark Elmond en Something's Got a Hold of My Heart. Samen met Gene Pitney maakte hij die plaat. The Beatles nog ook niet ontbreken met We Can Work It Out. En nu Don't You Forget About Me van The Simple Minds. Hey, hey, hey, hey, ja, ja. Zing maar een volle borst mee. Geniet van jullie zondag. Tot volgende keer.

0: Laat je Tenerife en kom je terug naar België? Dan moet je gewoon langskomen bij de Frietboutique in Oudsbergen, in Limburg. Zoveel meer dan een frituur. Bekijk het menu van onze site en bestel alvast online op frietboutique.be. Niet voor niets verkozen tot de beste frituur van België.
1: De Frietboutique.
0: Lekker in België bij de Frietboutique.
2: SEP Leasen Consulting loodst u door alle juridische, administratieve en boekhoudkundige procedures op Tenerife, de Canarische eilanden en Spanje. Specialiteiten zijn de begeleiding bij de aankoop en verkoop op juridisch en fiscaal vlak, schenkingen, nalatenschappen en het oprichten van vennootschappen. Wij zorgen ook voor de boekhouding zowel van vennootschappen als van zelfstandigen, voor belastingaangiftes voor niet-residenten en voor verhuurvergunningen. Het team advocaten van SEP Leasen Consulting staat klaar voor alle mogelijke juridische kwesties en fiscale problemen. U kan terecht bij SEP Leasen Consulting in het Ferrari Business Center, gelegen in Calle Albrezzo nummer 5 in Costa Adeje. SEP Leasen Consulting staat voor kwaliteit en service. SEP Leasen waakt over uw belangen. www.sepleasen.com of mail@sepleasen.com.
3: TFS Magazine is het volledig Nederlandstalige magazine van Tenerife. Elke maand gratis verkrijgbaar op verschillende locaties in het zuiden van het eiland. Lees, ontdek en beleef Tenerife met inspirerende verhalen, lokale tips, boeiende interviews en praktische informatie. TFS Magazine, de vertrouwde gids voor iedereen die zich verbonden voelt met Tenerife. Bekijk het magazine ook online op tfsmagazine.com.
0: Terug in België? Vergeet dan zeker niet langs te gaan bij de Frietboutique, waar de zon misschien wat minder schijnt, maar de frietjes lekkerder zijn.
4: Drie vingerbewegingen en je luistert echt overal mee naar ons. Open de nieuwe FM Goud app, kies voor FM Goud Limburg of FM Goud Tenerife en klik op play.
5: In Anderlecht zijn afgelopen nacht een 60-tal bewoners geëvacueerd na een brand in een appartementsgebouw. Niemand raakte gewond. De brandweer stelde wel ernstige tekortkomingen vast aan de brandveiligheid. Zo waren op meerdere plaatsen brandwerende deuren verwijderd en waren er gaten in muren en plafonds. Ook de rookafvoer werkte niet goed en er waren geen rookmelders. In Moskou en in Kiev zijn mensen gedood na drone-aanvallen, over en weer. In de Oekraïnse hoofdstad werden een vrouw en haar twee kinderen van 3 jaar gedood bij een aanval op een woning. In de regio Moskou werden een appartement en een olieraffinaderij geraakt. Daarbij zouden 2 doden zijn gevallen. 20 mensen raakten gewond. Oekraïne zegt dat de aanval grote impact heeft op de brandstofvoorziening in Rusland. De burgemeester van Moskou zegt dat Oekraïne probeert de Russische parlementsverkiezingen te verstoren en dat er ruim 400 drones zijn onderschept. In Duitsland zijn de stembureaus geopend voor de deelstaatverkiezingen in Berlijn en Mecklenburg-Vorpommern. Nog tot 6 uur vanavond kunnen mensen hun stem uitbrengen. De verkiezingen zijn ook belangrijk voor de nationale politiek. Bondskanselier en CDU-voorzitter Friedrich Merz staat al onder druk na de verkiezingsnederlaag van zijn partij in Sachsen-Anhalt. Als ook nu de CDU slecht scoort, staat de positie van Merz te wankelen. In Tanzania zijn mogelijk opnieuw dieren vergiftigd. 10 leeuwen zijn dood aangetroffen in een natuurpark. Eerder dit jaar werden ook al 15 dode olifanten gevonden in die regio. In het gebied zijn spanningen tussen de autoriteiten en de nomadische bevolking. Het blijft zwaar bewolkt, maar de ergste buien zijn voorbij vandaag. Het wordt tot 20 graden. Morgen een zonnige dag met soms wat wolken en opnieuw tot 20 graden dan.
4: FM Goud. Good times. Great.

Welkom in Tenerife. Dit is de radio voor alle Nederlandstaligen op het eiland. Of je nu resident of toerist bent, je luistert naar FM Goud Tenerife. Meer weten? Surf dan naar fmgoud.be/Tenerife.

thuis of onderweg non-stop genieten van de dikste 80s of 90s hits? Vind FM Goud dan op Spotify en geniet mee van onze afspeellijsten. Enjoy!

Welkom, je hebt ons gevonden. Overal op het eiland, op DAB+, via livestream op fmgoud.be en de FM Goud app. Je luistert naar FM Goud Tenerife.

0: Verlaat je Tenerife en kom je terug naar België? Dan moet je gewoon langskomen bij de Frietboutique in Oudsbergen, in Limburg. Zoveel meer dan een frituur. Bekijk het menu van onze site en bestel alvast online op frietboutique.be. Niet voor niets verkozen tot de beste frituur van België.
1: De Frietboutique.
0: Lekker in België, bij de Frietboutique.
2: SEP Leasen Consulting loodst u door alle juridische, administratieve en boekhoudkundige procedures op Tenerife, de Canarische eilanden en Spanje. Specialiteiten zijn de begeleiding bij de aankoop en verkoop op juridisch en fiscaal vlak, schenkingen, nalatenschappen en het oprichten van vennootschappen. Wij zorgen ook voor de boekhouding zowel van vennootschappen als van zelfstandigen, voor belastingaangiftes voor niet-residenten en voor verhuurvergunningen. Het team advocaten van SEP Leasen Consulting staat klaar voor alle mogelijke juridische kwesties en fiscale problemen. U kan terecht bij SEP Leasen Consulting in het Ferrari Business Center, gelegen in Calle Albrezzo nummer 5 in Costa Adeje. SEP Leasen Consulting staat voor kwaliteit en service. SEP Leasen waakt over uw belangen. www.sepleasen.com of mail@sepleasen.com.
3: TFS Magazine is het volledig Nederlandstalige magazine van Tenerife. Elke maand gratis verkrijgbaar op verschillende locaties in het zuiden van het eiland. Lees, ontdek en beleef Tenerife met inspirerende verhalen, lokale tips, boeiende interviews en praktische informatie. TFS Magazine, de vertrouwde gids voor iedereen die zich verbonden voelt met Tenerife. Bekijk het magazine ook online op tfsmagazine.com.
0: Terug in België? Vergeet dan zeker niet langs te gaan bij de Frietboutique, waar de zon misschien wat minder schijnt, maar de frietjes lekkerder zijn.
4: Drie vingerbewegingen en je luistert echt overal mee naar ons. Open de nieuwe FM Goud app, kies voor FM Goud Limburg of FM Goud Tenerife en klik op play.
5: In Anderlecht zijn afgelopen nacht een 60-tal bewoners geëvacueerd na een brand in een appartementsgebouw. Niemand raakte gewond. De brandweer stelde wel ernstige tekortkomingen vast aan de brandveiligheid. Zo waren op meerdere plaatsen brandweerende deuren verwijderd en waren er gaten in muren en plafonds. Ook de rookafvoer werkte niet goed en er waren geen rookmelders. In Moskou en in Kiev zijn mensen gedood na drone-aanvallen, over en weer. In de Oekraïnse hoofdstad werden een vrouw en haar twee kinderen van 3 jaar gedood bij een aanval op een woning. In de regio Moskou werden een appartement en een olieraffinaderij geraakt. Daarbij zouden 2 doden zijn gevallen. 20 mensen raakten gewond. Oekraïne zegt dat de aanval grote impact heeft op de brandstofvoorziening in Rusland. De burgemeester van Moskou zegt dat Oekraïne probeert de Russische parlementsverkiezingen te verstoren en dat er ruim 400 drones zijn onderschept. In Duitsland zijn de stembureaus geopend voor de deelstaatverkiezingen in Berlijn en Mecklenburg-Vorpommern. Nog tot 6 uur vanavond kunnen mensen hun stem uitbrengen. De verkiezingen zijn ook belangrijk voor de nationale politiek. Bondskanselier en CDU-voorzitter Friedrich Merz staat al onder druk na de verkiezingsnederlaag van zijn partij in Sachsen-Anhalt. Als ook nu de CDU slecht scoort, staat de positie van Merz te wankelen. In Tanzania zijn mogelijk opnieuw dieren vergiftigd. 10 leeuwen zijn dood aangetroffen in een natuurpark. Eerder dit jaar werden ook al 15 dode olifanten gevonden in die regio. In het gebied zijn spanningen tussen de autoriteiten en de nomadische bevolking. Blijft zwaar bewolkt, maar de ergste buien zijn voorbij vandaag. Het wordt tot 20 graden. Morgen een zonnige dag met soms wat wolken en opnieuw tot 20 graden dan.
3: Welkom bij FM Goud. Kijk voor alle info op www.fmgoud.be.

0: Verlaat je Tenerife en kom je terug naar België? Dan moet je gewoon langskomen bij de Frietboutique in Oudsbergen, in Limburg. Zoveel meer dan een frituur. Bekijk het menu van onze site en bestel alvast online op frietboutique.be. Niet voor niets verkozen tot de beste frituur van België.
1: De Frietboutique, de Frietboutique.
0: Lekker in België, bij de Frietboutique.
2: SEP Lease & Consulting loodst u door alle juridische, administratieve en boekhoudkundige procedures op Tenerife, de Canarische eilanden en Spanje. Specialiteiten zijn de begeleiding bij de aankoop en verkoop op juridisch en fiscaal vlak, schenkingen, nalatenschappen en het oprichten van vennootschappen. Wij zorgen ook voor de boekhouding zowel van vennootschappen als van zelfstandigen, voor belastingaangiftes voor niet-residenten en voor verhuurvergunningen. Het team advocaten van SEP Lease & Consulting staat klaar voor alle mogelijke juridische kwesties en fiscale problemen. U kan terecht bij SEP Lease & Consulting in het Ferrari Business Center, gelegen in Calle Albrezzo nummer 5 in Costa Adeje. SEP Lease & Consulting staat voor kwaliteit en service. SEP Lease waakt over uw belangen. www.sepleasen.com of mail at sepleasen.com.
3: TFS Magazine is het volledig Nederlandstalige magazine van Tenerife. Elke maand gratis verkrijgbaar op verschillende locaties in het zuiden van het eiland. Lees, ontdek en beleef Tenerife. Met inspirerende verhalen, lokale tips, boeiende interviews en praktische informatie. TFS Magazine, de vertrouwde gids voor iedereen die zich verbonden voelt met Tenerife. Bekijk het magazine ook online op tfsmagazine.com.
0: Terug in België? Vergeet dan zeker niet langs te gaan bij de Frietboutique, waar de zon misschien wat minder schijnt, maar de frietjes lekkerder zijn.
4: Drie vingerbewegingen en je luistert echt overal mee naar ons. Open de nieuwe FM Goud app, kies voor FM Goud Limburg of FM Goud Tenerife en klik op play. Overal op het eiland, via DAB Plus en wereldwijd op fmgoud.be/Tenerife. Dit is FM Goud Tenerife. Fijne dag gewenst, vanwege je gouden radio.

ZFM Goud is de nummer 1 in je regio. Ook op Facebook en Instagram. Vind jij onze tegeltjes ook zo grappig? Je ziet ze wekelijks in primeur op onze Instagram-pagina. FM Goud. We love social.

reclamespot overmorgen al op de radio? Dat kan. Check goudenzaken.be voor een campagne met kracht op de nummer 1 in je regio. FM Goud.

0: Tenerife en kom je terug naar België? Dan moet je gewoon langskomen bij de Friet Boutique in Oudsbergen, in Limburg. Zoveel meer dan een frituur. Bekijk het menu van onze site en bestel alvast online op frietboutique.be. Niet voor niets verkozen tot de beste frituur van België.
1: De Friet Boutique, de Friet Boutique.
0: Lekker in België, bij de Friet Boutique.
2: SEP Leasen Consulting loodst u door alle juridische, administratieve en boekhoudkundige procedures op Tenerife, de Canarische eilanden en Spanje. Specialiteiten zijn de begeleiding bij de aankoop en verkoop op juridisch en fiscaal vlak, schenkingen, nalatenschappen en het oprichten van vennootschappen. Wij zorgen ook voor de boekhouding zowel van vennootschappen als van zelfstandigen, voor belastingaangiftes voor niet-residenten en voor verhuurvergunningen. Het team advocaten van SEP Leasen Consulting staat klaar voor alle mogelijke juridische kwesties en fiscale problemen. U kan terecht bij SEP Leasen Consulting in het Ferrari Business Center, gelegen in Calle Albrezzo nummer 5 in Costa Adeje. SEP Leasen Consulting staat voor kwaliteit en service. SEP Leasen waakt over uw belangen. www.sepleasen.com of mail at sepleasen.com.
3: TFS Magazine is het volledig Nederlandstalige magazine van Tenerife. Elke maand gratis verkrijgbaar op verschillende locaties in het zuiden van het eiland. Lees, ontdek en beleef Tenerife met inspirerende verhalen, lokale tips, boeiende interviews en praktische informatie. TFS Magazine, de vertrouwde gids voor iedereen die zich verbonden voelt met Tenerife. Bekijk het magazine ook online op tfsmagazine.com.
0: Terug in België? Vergeet dan zeker niet langs te gaan bij de frietboutique, waar de zon misschien wat minder schijnt, maar de frietjes lekkerder zijn.
4: Drie vingerbewegingen en je luistert echt overal mee naar ons. Open de nieuwe FM Goud app, kies voor FM Goud Limburg of FM Goud Tenerife en klik op play. Wij zijn de soundtrack van je leven. FM

Welkom in Tenerife. Dit is de radio voor alle Nederlandstaligen op het eiland. Of je nu resident of toerist bent, je luistert naar FM Goud Tenerife. Meer weten? Surf dan naar fmgoud.be.

0: Verlaat je Tenerife en kom je terug naar België? Dan moet je gewoon langskomen bij de Frietboutique in Oudsbergen, in Limburg. Zoveel meer dan een frituur. Bekijk het menu van onze site en bestel alvast online op frietboutique.be. Niet voor niets verkozen tot de beste frituur van België.
1: De Frietboutique.
0: Lekker in België, bij de Frietboutique.
2: SEP Leasen Consulting loodst u door alle juridische, administratieve en boekhoudkundige procedures op Tenerife, de Canarische eilanden en Spanje. Specialiteiten zijn de begeleiding bij de aankoop en verkoop op juridisch en fiscaal vlak, schenkingen, nalatenschappen en het oprichten van vennootschappen. Wij zorgen ook voor de boekhouding zowel van vennootschappen als van zelfstandigen, voor belastingaangiftes voor niet-residenten en voor verhuurvergunningen. Het team advocaten van SEP Leasen Consulting staat klaar voor alle mogelijke juridische kwesties en fiscale problemen. U kan terecht bij SEP Leasen Consulting in het Ferrari Business Center, gelegen in Calle Albrezzo nummer 5 in Costa Adeje. SEP Leasen Consulting staat voor kwaliteit en service. SEP Leasen waakt over uw belangen. www.sepleasen.com of mail@sepleasen.com.
3: TFS Magazine is het volledig Nederlandstalige magazine van Tenerife. Elke maand gratis verkrijgbaar op verschillende locaties in het zuiden van het eiland. Lees, ontdek en beleef Tenerife met inspirerende verhalen, lokale tips, boeiende interviews en praktische informatie. TFS Magazine, de vertrouwde gids voor iedereen die zich verbonden voelt met Tenerife. Bekijk het magazine ook online op tfsmagazine.com.
0: Terug in België? Vergeet dan zeker niet langs te gaan bij de Frietboutique, waar de zon misschien wat minder schijnt, maar de frietjes lekkerder zijn.
4: Drie vingerbewegingen en je luistert echt overal mee naar ons. Open de nieuwe FM Goud-app, kies voor FM Goud Limburg of FM Goud Tenerife en klik op play. Meer weten over Tenerife's beste keuze in hits en informatie? Check FM Goud.

alles bewijzend. Je Gouden Radio is de nummer 1 in jouw regio. Adverteren? Check www.goudenzaken.be voor alle details.

Jouw opvallende radiospot ook op FM Goud Tenerife? Als extraatje krijg je er Facebook-vermeldingen en zelfs commercials op FM Goud in België bij. Vul snel het formuliertje in op fmgoud.be/Tenerife en we contacteren je binnen de werkdag. Doen!

0: Laat je Tenerife en kom je terug naar België? Dan moet je gewoon langskomen bij de Frietboutique in Oudsbergen, in Limburg. Zoveel meer dan een frituur. Bekijk het menu van onze site en bestel alvast online op frietboutique.be. Niet voor niets verkozen tot de beste frituur van België.
1: De Frietboutique, de Frietboutique.
0: Lekker in België, bij de Frietboutique.
2: SEP Leasen Consulting loodst u door alle juridische, administratieve en boekhoudkundige procedures op Tenerife, de Canarische eilanden en Spanje. Specialiteiten zijn de begeleiding bij de aankoop en verkoop op juridisch en fiscaal vlak, schenkingen, nalatenschappen en het oprichten van vennootschappen. Wij zorgen ook voor de boekhouding zowel van vennootschappen als van zelfstandigen, voor belastingaangiftes voor niet-residenten en voor verhuurvergunningen. Het team advocaten van SEP Leasen Consulting staat klaar voor alle mogelijke juridische kwesties en fiscale problemen. U kan terecht bij SEP Leasen Consulting in het Ferrari Business Center, gelegen in Calle Albrezzo nummer 5 in Costa Adeje. SEP Leasen Consulting staat voor kwaliteit en service. SEP Leasen waakt over uw belangen. www.sepleasen.com of mail at sepleasen.com.
3: TFS Magazine is het volledig Nederlandstalige magazine van Tenerife. Elke maand gratis verkrijgbaar op verschillende locaties in het zuiden van het eiland. Lees, ontdek en beleef Tenerife. Met inspirerende verhalen, lokale tips, boeiende interviews en praktische informatie. TFS Magazine, de vertrouwde gids voor iedereen die zich verbonden voelt met Tenerife. Bekijk het magazine ook online op tfsmagazine.com.
0: Terug in België? Vergeet dan zeker niet langs te gaan bij de Frietboutique, waar de zon misschien wat minder schijnt, maar de frietjes lekkerder zijn.
4: Drie vingerbewegingen en je luistert echt overal mee naar ons. Open de nieuwe FM Goud app, kies voor FM Goud Limburg of FM Goud Tenerife en klik op play.
5: In de haven van Antwerpen is vloeibaar gemaakte cocaïne gevonden in flessen zeep. Dat gebeurde al enkele weken geleden, maar het parket maakte dat nu pas bekend. De lading zat in een container uit Colombia. De douane vond de container na een tip over een sterke chemische geur. De container is daarna meegenomen voor controle. De lading bestond uit 450 dozen zeep. Hoeveel cocaïne erin zat en voor welke waarde zal nog moeten blijken. De dodelijke raid in het Nederlandse Overasselt is mogelijk vanuit ons land voorbereid. Volgens Nederlandse media verzamelden de gewapende mannen zich vooraf in een loods in België. Eerder was al gesuggereerd dat de briefing in Brussel gebeurde. De Telegraaf schrijft dat ze opdracht hadden gekregen om iedereen in het huis van een drugscrimineel te vermoorden. Op 1 september is in Overasselt uiteindelijk één man van de 51 doodgeschoten, de bewaker van dat huis. De politie pakte daarna 32 verdachten op. Het onderzoek naar de precieze toedracht van de raid loopt nog. Jehovah's getuigen mogen voortaan zelf beslissen of ze bepaalde bloedbestanddelen aanvaarden. Het gaat om rode en witte bloedcellen, bloedplaatjes en plasma. Het verbod op transfusies met vol bloed blijft bestaan. Zo versoepelt de internationale leiding van de geloofsgemeenschap haar jarenlange beleid over bloedtransfusies. Het verbod kostte aan land heel wat Jehovah's getuigen het leven. En in het wielrennen heeft Lennart van Eetveld de Ronde van Slowakije gewonnen. Hij stond al sinds vrijdag aan de leiding in de rittenkoers en won nu ook de slotetappe, een zware bergrit met aankomst bergop. Lennart van Eetveld is 25. Het blijft droog, ook vannacht bij minstens 10 graden. Morgen een dag met veel zon, soms wat wolken en temperaturen tot 19 graden. Dinsdag en woensdag nog aangenaam nazomerweer met afwisselend zon en wolken en dan tot 21 graden.
4: FM Goud, good times, great music.

FM Goud is de nummer 1 in je regio. Ook op Facebook en Instagram. Vind jij onze tegeltjes ook zo grappig? Je ziet ze wekelijks in primeur op onze Instagram-pagina. FM Goud. We love social.

Welkom, je hebt ons gevonden. Overal op het eiland, op DAB+, via livestream op fmgoud.be en de FM Goud app. Je luistert naar FM Goud Tenerife.

0: Verlaat je Tenerife en kom je terug naar België? Dan moet je gewoon langskomen bij de Frietboutique in Oudsbergen, in Limburg. Zoveel meer dan een frituur. Bekijk het menu van onze site en bestel alvast online op frietboutique.be. Niet voor niets verkozen tot de beste frituur van België.
1: De Frietboutique, de Frietboutique.
0: Lekker in België bij de Frietboutique.
2: SEP Leasen Consulting loodst u door alle juridische, administratieve en boekhoudkundige procedures op Tenerife, de Canarische eilanden en Spanje. Specialiteiten zijn de begeleiding bij de aankoop en verkoop op juridisch en fiscaal vlak, schenkingen, nalatenschappen en het oprichten van vennootschappen. Wij zorgen ook voor de boekhouding zowel van vennootschappen als van zelfstandigen, voor belastingaangiftes voor niet-residenten en voor verhuurvergunningen. Het team advocaten van SEP Leasen Consulting staat klaar voor alle mogelijke juridische kwesties en fiscale problemen. U kan terecht bij SEP Leasen Consulting in het Ferrari Business Center, gelegen in Calle Albrezzo nummer 5 in Costa Adeje. SEP Leasen Consulting staat voor kwaliteit en service. SEP Leasen waakt over uw belangen. www.sepleasen.com of mail at sepleasen.com.
3: TFS Magazine is het volledig Nederlandstalige magazine van Tenerife. Elke maand gratis verkrijgbaar op verschillende locaties in het zuiden van het eiland. Lees, ontdek en beleef Tenerife met inspirerende verhalen, lokale tips, boeiende interviews en praktische informatie. TFS Magazine, de vertrouwde gids voor iedereen die zich verbonden voelt met Tenerife. Bekijk het magazine ook online op tfsmagazine.com.
0: Terug in België? Vergeet dan zeker niet langs te gaan bij de Frietboutique, waar de zon misschien wat minder schijnt, maar de frietjes lekkerder zijn.
4: Drie vingerbewegingen en je luistert echt overal mee naar ons. Open de nieuwe FM Goud app, kies voor FM Goud Limburg of FM Goud Tenerife en klik op play.
5: In de haven van Antwerpen is vloeibaar gemaakte cocaïne gevonden in flessen zeep. Dat gebeurde al enkele weken geleden, maar het parket maakte dat nu pas bekend. De lading zat in een container uit Colombia. De douane vond de container na een tip over een sterke chemische geur. De container is daarna meegenomen voor controle. De lading bestond uit 450 dozen zeep. Hoeveel cocaïne erin zat en voor welke waarde zal nog moeten blijken. De dodelijke raid in het Nederlandse Overasselt is mogelijk vanuit ons land voorbereid. Volgens Nederlandse media verzamelden de gewapende mannen zich vooraf in een loods in België. Eerder was al gesuggereerd dat de briefing in Brussel gebeurde. De Telegraaf schrijft dat ze opdracht hadden gekregen om iedereen in het huis van een drugscrimineel te vermoorden. Op 1 september is in Overasselt uiteindelijk één man van de 51 doodgeschoten, de bewaker van dat huis. De politie pakte daarna 32 verdachten op. Het onderzoek naar de precieze toedracht van de raid loopt nog. Jehovah's getuigen mogen voortaan zelf beslissen of ze bepaalde bloedbestanddelen aanvaarden. Het gaat om rode en witte bloedcellen, bloedplaatjes en plasma. Het verbod op transfusies met vol bloed blijft bestaan. Zo versoepelt de internationale leiding van de geloofsgemeenschap haar jarenlange beleid over bloedtransfusies. Het verbod kostte aanlan heel wat Jehovah's getuigen het leven. En in het wielrennen heeft Lennart van Eetveld de Ronde van Slowakije gewonnen. Hij stond al sinds vrijdag aan de leiding in de rittenkoers en won nu ook de slotetappe, een zware bergrit met aankomst bergop. Lennart van Eetveld is 25. Het blijft droog, ook vannacht bij minstens 10 graden. Morgen een dag met veel zon, soms wat wolken en temperaturen tot 19 graden. Dinsdag en woensdag nog aangenaam na zomerweer met afwisselend zon en wolken en dan tot 21 graden.

volgende reclamespot overmorgen al op de radio? Dat kan. Check goudenzaken.be voor een campagne met kracht op de nummer 1 in je regio. FM Goud.

Jouw opvallende radiospot ook op FM Goud? Tenerife's beste keuze in hits en informatie? Surf dan even naar fmgoud.be/Tenerife. En je weer klinkt morgen al op de radio.

0: verlaat je Tenerife en kom je terug naar België? Dan moet je gewoon langskomen bij de Frietboutique in Oudsbergen, in Limburg. Zoveel meer dan een frituur. Bekijk het menu van onze site en bestel alvast online op frietboutique.be. Niet voor niets verkozen tot de beste frituur van België.
1: De Frietboutique.
0: Lekker in België, bij de Frietboutique.
2: SEP Leasen Consulting loodst u door alle juridische, administratieve en boekhoudkundige procedures op Tenerife, de Canarische eilanden en Spanje. Specialiteiten zijn de begeleiding bij de aankoop en verkoop op juridisch en fiscaal vlak, schenkingen, nalatenschappen en het oprichten van vennootschappen. Wij zorgen ook voor de boekhouding zowel van vennootschappen als van zelfstandigen, voor belastingaangiftes voor niet-residenten en voor verhuurvergunningen. Het team advocaten van SEP Leasen Consulting staat klaar voor alle mogelijke juridische kwesties en fiscale problemen. U kan terecht bij SEP Leasen Consulting in het Ferrari Business Center, gelegen in Calle Albrezzo nummer 5 in Costa Adeje. SEP Leasen Consulting staat voor kwaliteit en service. SEP Leasen waakt over uw belangen. www.sepleasen.com of mail at sepleasen.com.
3: TFS Magazine is het volledig Nederlandstalige magazine van Tenerife. Elke maand gratis verkrijgbaar op verschillende locaties in het zuiden van het eiland. Lees, ontdek en beleef Tenerife met inspirerende verhalen, lokale tips, boeiende interviews en praktische informatie. TFS Magazine, de vertrouwde gids voor iedereen die zich verbonden voelt met Tenerife. Bekijk het magazine ook online op tfsmagazine.com.
0: Terug in België? Vergeet dan zeker niet langs te gaan bij de Frietboutique, waar de zon misschien wat minder schijnt, maar de frietjes lekkerder zijn.
4: Drie vingerbewegingen en je luistert echt overal mee naar ons. Open de nieuwe FM Goud app, kies voor FM Goud Limburg of FM Goud Tenerife en klik op play.
5: Luchtverkeersleider SkyS legt een nieuw voorstel op tafel voor zijn ontevreden personeel in Charleroi. Daarbij zou iedere luchtverkeersleider vanaf 2028 nog €10.000 bruto extra per jaar op het loonbriefje krijgen. De directie hoopt met het voorstel ook het vastgelopen sociaal overleg met de vakbonden over de nachtpremies te deblokkeren. Sinds woensdag staken de luchtverkeersleiders in Charleroi elke nacht. Als ze doorzetten, zullen maandag ook weer 34 vluchten sneuvelen. In Brussel is een kind zwaar gewond na een aanrijding door een personenwagen en dat op autoloze zondag. Het ongeval gebeurde kort na de middag in het stadscentrum, niet ver van station Brussel-Zuid. Details over het ongeval zijn niet bekendgemaakt. Vorig jaar verongelukte in de hoofdstad ook een meisje op de fiets tijdens autoloze zondag. De verkiezingen in twee Duitse deelstaten lijken weer op zwaar verlies te zullen uitdraaien voor bondskanselier Friedrich Merz. Zijn christendemocratische CDU zou in deelstaat Mecklenburg-Vorpommern in het noordoosten volgens de eerste exit polls maar nipt de kiesdrempel halen. De ultrarechtse AfD zou daar op 37% uitkomen en nipt winnen voor de sociaaldemocraten van de SPD. In de deelstaat Berlijn zou de CDU van Merz volgens die eerste resultaten ook de burgemeesterpost verliezen. Daar staat de extreem linkse Die Linke voorlopig op kop en boekt de AfD minder vooruitgang. Marlene Reusser mag zichzelf opvolgen als wereldkampioene tijdrijden. In Montreal legde de Zwitserse de bijna 40 kilometer lange chrono 40 seconden sneller af dan de Britse Zoe Backstedt, haar 14 jaar jongere uitdaagster. Reusser haalde zelfs mede-favoriete Demi Vollering in. De Nederlandse was achtste. Beste Belgische was Lotte Kopecky op plaats 6. En Mathieu van der Poel heeft een waanzinnig nummer neergezet in de slotrit van de Ronde van Luxemburg. In een etappe van 177 kilometer reed hij na 2 kilometer weg uit het peloton en bleef de volgende 175 kilometer solo voorop rijden tot de finish. De Nederlander had ook al de eerste rit gewonnen. De eindzege was daar voor de Italiaan Davide Piganzoli. De nacht is bewolkt en droog, maar flink koel bij minima rond 9 graden. Daarna beginnen we de week met veel wolken, maar na de middag ook brede opklaringen en maxima die tot 21 graden kunnen oplopen.
3: Welkom bij FM Goud. Kijk voor alle info op www.fmgoud.be. FM Goud.be. La, la, la.

Jouw opvallende radiospot ook op FM Goud Tenerife? Als extraatje krijg je er Facebook-vermeldingen en zelfs commercials op FM Goud in België bij. Vul snel het formuliertje in op FM.

0: Drop dead.
1: Welkom in Tenerife. Dit is de radio voor alle Nederlandstaligen op het eiland. Of je nu resident of toerist bent, je luistert naar FM Goud Tenerife. Meer weten? Surf dan naar fmgoud.be.

0: Verlaat je Tenerife en kom je terug naar België? Dan moet je gewoon langskomen bij de Frietboutique in Oudsbergen, in Limburg. Zoveel meer dan een frituur. Bekijk het menu van onze site en bestel alvast online op frietboutique.be. Niet voor niets verkozen tot de beste frituur van België.
1: De Frietboutique.
0: Lekker in België, bij de Frietboutique.
2: SEP Leasen Consulting loodst u door alle juridische, administratieve en boekhoudkundige procedures op Tenerife, de Canarische eilanden en Spanje. Specialiteiten zijn de begeleiding bij de aankoop en verkoop op juridisch en fiscaal vlak, schenkingen, nalatenschappen en het oprichten van vennootschappen. Wij zorgen ook voor de boekhouding zowel van vennootschappen als van zelfstandigen, voor belastingaangiftes voor niet-residenten en voor verhuurvergunningen. Het team advocaten van SEP Leasen Consulting staat klaar voor alle mogelijke juridische kwesties en fiscale problemen. U kan terecht bij SEP Leasen Consulting in het Ferrari Business Center, gelegen in Calle Albrezzo nummer 5 in Costa Adeje. SEP Leasen Consulting staat voor kwaliteit en service. SEP Leasen waakt over uw belangen. www.sepleasen.com of mail@sepleasen.com.
3: TFS Magazine is het volledig Nederlandstalige magazine van Tenerife. Elke maand gratis verkrijgbaar op verschillende locaties in het zuiden van het eiland. Lees, ontdek en beleef Tenerife met inspirerende verhalen, lokale tips, boeiende interviews en praktische informatie. TFS Magazine, de vertrouwde gids voor iedereen die zich verbonden voelt met Tenerife. Bekijk het magazine ook online op tfsmagazine.com.
0: Terug in België? Vergeet dan zeker niet langs te gaan bij de Frietboutique, waar de zon misschien wat minder schijnt, maar de frietjes lekkerder zijn.
4: Drie vingerbewegingen en je luistert echt overal mee naar ons. Open de nieuwe FM Goud app, kies voor FM Goud Limburg of FM Goud Tenerife en klik op play. De zachte zijde maakt je zachter.

zien bestaan. Streel me met je blik. Raak mij zonder raken tot in mijn ziel. Oh, ik heb nood aan u, nog meer nood aan ik. Maar wat zijn ik zonder u? Zonder u zijn ik niet. Fluister in woud, doorbreek het isolement. Doe het met

0: verlaat je Tenerife en kom je terug naar België? Dan moet je gewoon langskomen bij de Frietboutique in Oudsbergen, in Limburg. Zoveel meer dan een frituur. Bekijk het menu van onze site en bestel alvast online op frietboutique.be. Niet voor niets verkozen tot de beste frituur van België.
1: De Frietboutique.
0: Lekker in België, bij de Frietboutique.
2: SEP Lease & Consulting loodst u door alle juridische, administratieve en boekhoudkundige procedures op Tenerife, de Canarische eilanden en Spanje. Specialiteiten zijn de begeleiding bij de aankoop en verkoop op juridisch en fiscaal vlak, schenkingen, nalatenschappen en het oprichten van vennootschappen. Wij zorgen ook voor de boekhouding zowel van vennootschappen als van zelfstandigen, voor belastingaangiftes voor niet-residenten en voor verhuurvergunningen. Het team advocaten van SEP Lease & Consulting staat klaar voor alle mogelijke juridische kwesties en fiscale problemen. U kan terecht bij SEP Lease & Consulting in het Ferrari Business Center, gelegen in Calle Albrezzo nummer 5 in Costa Adeje. SEP Lease & Consulting staat voor kwaliteit en service. SEP Lease waakt over uw belangen. www.sepleasen.com of mail at sepleasen.com.
3: TFS Magazine is het volledig Nederlandstalige magazine van Tenerife. Elke maand gratis verkrijgbaar op verschillende locaties in het zuiden van het eiland. Lees, ontdek en beleef Tenerife met inspirerende verhalen, lokale tips, boeiende interviews en praktische informatie. TFS Magazine, de vertrouwde gids voor iedereen die zich verbonden voelt met Tenerife. Bekijk het magazine ook online op tfsmagazine.com.
0: Terug in België? Vergeet dan zeker niet langs te gaan bij de Frietboutique, waar de zon misschien wat minder schijnt, maar de frietjes lekkerder zijn.
4: Drie vingerbewegingen en je luistert echt overal mee naar ons. Open de nieuwe FM Goud app, kies voor FM Goud Limburg of FM Goud Tenerife en klik op play. De zachte zijde maakt je zachter.

geen scherpe kantjes aan je radio vanavond. Want je radio verandert in een romantiek radio. De zachte zijde. Love songs. Van de 70s tot heden. De zachte zijde maakt je zachter.

geen scherpe kantjes aan je radio vanavond. Want je radio verandert in een romantiek radio. De zachte zijde. Love songs. Van de 70s tot heden. De zachte zijde maakt je zachter.

0: Verlaat je Tenerife en kom je terug naar België? Dan moet je gewoon langskomen bij de Frietboutique in Oudsbergen, in Limburg. Zoveel meer dan een frituur. Bekijk het menu van onze site en bestel alvast online op frietboutique.be. Niet voor niets verkozen tot de beste frituur van België.
1: De Frietboutique, de Frietboutique.
0: Lekker in België, bij de Frietboutique.
2: SEP Leasen Consulting loodst u door alle juridische, administratieve en boekhoudkundige procedures op Tenerife, de Canarische eilanden en Spanje. Specialiteiten zijn de begeleiding bij de aankoop en verkoop op juridisch en fiscaal vlak, schenkingen, nalatenschappen en het oprichten van vennootschappen. Wij zorgen ook voor de boekhouding zowel van vennootschappen als van zelfstandigen, voor belastingaangiftes voor niet-residenten en voor verhuurvergunningen. Het team advocaten van SEP Leasen Consulting staat klaar voor alle mogelijke juridische kwesties en fiscale problemen. U kan terecht bij SEP Leasen Consulting in het Ferrari Business Center, gelegen in Calle Albrezzo nummer 5 in Costa Adeje. SEP Leasen Consulting staat voor kwaliteit en service. SEP Leasen waakt over uw belangen. www.sepleasen.com of mail at sepleasen.com.
3: TFS Magazine is het volledig Nederlandstalige magazine van Tenerife. Elke maand gratis verkrijgbaar op verschillende locaties in het zuiden van het eiland. Lees, ontdek en beleef Tenerife met inspirerende verhalen, lokale tips, boeiende interviews en praktische informatie. TFS Magazine, de vertrouwde gids voor iedereen die zich verbonden voelt met Tenerife. Bekijk het magazine ook online op tfsmagazine.com.
0: Terug in België? Vergeet dan zeker niet langs te gaan bij de Frietboutique, waar de zon misschien wat minder schijnt, maar de frietjes lekkerder zijn.
4: Drie vingerbewegingen en je luistert echt overal mee naar ons. Open de nieuwe FM Goud app, kies voor FM Goud Limburg of FM Goud Tenerife en klik op play. De zachte zijde maakt je zachter.

geen scherpe kantjes aan je radio vanavond. Want je radio verandert in een romantiek radio. De zachte zijde. Love songs. Van de 70s tot heden. De zachte zijde maakt je zachter.

belofte, twijfelde geen seconde. Wij zouden het halen, als in de allermooiste verhalen. Maar we zitten vast op een rotonde. Ja, het is eeuwig zonde, want...

0: Laat je Tenerife en kom je terug naar België? Dan moet je gewoon langskomen bij de Frietboutique in Oudsbergen, in Limburg. Zoveel meer dan een frituur. Bekijk het menu van onze site en bestel alvast online op frietboutique.be. Niet voor niets verkozen tot de beste frituur van België.
1: De Frietboutique, de Frietboutique.
0: Lekker in België, bij de Frietboutique.
2: SEP Leasen Consulting loodst u door alle juridische, administratieve en boekhoudkundige procedures op Tenerife, de Canarische eilanden en Spanje. Specialiteiten zijn de begeleiding bij de aankoop en verkoop op juridisch en fiscaal vlak, schenkingen, nalatenschappen en het oprichten van vennootschappen. Wij zorgen ook voor de boekhouding zowel van vennootschappen als van zelfstandigen, voor belastingaangiftes voor niet-residenten en voor verhuurvergunningen. Het team advocaten van SEP Leasen Consulting staat klaar voor alle mogelijke juridische kwesties en fiscale problemen. U kan terecht bij SEP Leasen Consulting in het Ferrari Business Center, gelegen in Calle Albrezzo nummer 5 in Costa Adeje. SEP Leasen Consulting staat voor kwaliteit en service. SEP Leasen waakt over uw belangen. www.sepleasen.com of mail at sepleasen.com.
3: TFS Magazine is het volledig Nederlandstalige magazine van Tenerife. Elke maand gratis verkrijgbaar op verschillende locaties in het zuiden van het eiland. Lees, ontdek en beleef Tenerife. Met inspirerende verhalen, lokale tips, boeiende interviews en praktische informatie. TFS Magazine, de vertrouwde gids voor iedereen die zich verbonden voelt met Tenerife. Bekijk het magazine ook online op tfsmagazine.com.
0: Terug in België? Vergeet dan zeker niet langs te gaan bij de Frietboutique, waar de zon misschien wat minder schijnt, maar de frietjes lekkerder zijn.
4: Drie vingerbewegingen en je luistert echt overal mee naar ons. Open de nieuwe FM Goud-app, kies voor FM Goud Limburg of FM Goud Tenerife en klik op play. De cijfers bewijzen het. Je Gouden Radio is de nummer 1 in jouw regio. Adverteren? Check www.goudenzaken.be voor alle details.
5: Lix is er helemaal klaar.

0: mooie van Michael Jackson.
1: Liefde enzovoort met Lex de Groot.
0: Hoewel het nummer oorspronkelijk in 1983 werd geschreven voor Dionne Warwick, raakte Michael Jackson diep ontroerd door de tekst. Hij nam zijn eigen versie op als een speciaal eerbetoon aan Ryan White. Het was een Amerikaanse tiener en vriend van Michael, die in 1990 overleed aan de gevolgen van AIDS. Michael Jackson uit 1993 en Gone Too Soon. En daarvoor, als eerste vanavond in deze Liefde enzovoort, die fijne For Somber, My Body Isn't Ready. Dames en heren, jongens en meisjes, mag ik jullie alweer een hele fijne avond toe wensen? Ja, de week is weer voorbijgevlogen. En daarmee zitten we weer in het meest romantische programma van de Lage Landen, Liefde enzovoort. Hoi, ik ben Lex. Maak het lekker gezellig thuis of waar je ook op dit moment mag luisteren. En dan zorgen wij voor de romantiek op de radio. Geniet mee van de mooiste love songs van toen en van nu, 2 uur lang. Met bijvoorbeeld zometeen eentje uit 1964. Het nummer beschrijft op poëtische wijze de overgang van de zomer naar de herfst. Dusty Springfield komt eraan. Summer is over. Maar eerst neem ik je mee naar 1986. Met de tweede single van hun succesvolle 6e studioalbum World Machine. We hebben het over Level 42. Leaving Me Now. Mag ik je een hele fijne avond toewensen?
1: Relax Radio.

0: Meer dan 20 jaar een begrip in België. En nu ook overal op Tenerife. Dit is FM Gouw Tenerife. Je nieuwe radio met 24/7 de beste muziekmix voor het hele eiland.
1: Liefde enzovoort. De radio komt in het rood.

Zangeres Sanne Hans, Miss Montreal, schreef het nummer speciaal voor Jan. Ze vond dat het tijd was dat hij een ode aan zijn ondertussen ex-vrouw Lisa Plat zou zingen. Jan Smit kreeg je te horen met Liever dan mijn eigen leven uit 2018. Dit is Liefde enzovoort. En dat wil zeggen dat er ook altijd een liefdeshoroscoop is in het programma. Dat is elke week zo, dat is dus vandaag zeker en vast niet anders. In het liefdeshoroscoop, de naam verklapt het eigenlijk al een beetje, hè. Gaan we eens kijken hoe het met jouw liefdesleven is gesteld de komende week. Je krijgt het van mij te horen hier straks in deel 2. Maar als je zo lang niet kan wachten, het staat uiteraard weer zoals elke week op onze Facebookpagina van Liefde enzovoort. En dat vind je onder Liefdespatie ENZ. En het is ook mogelijk om het dagdagelijks te volgen. Dat doe je dan weer via mijn Instagram-account onder @lex_degroot. Zometeen. Flow, Don't Break Your Heart. En wat dacht je van deze uit 1992 voor Whitney Houston? Uit de film The Bodyguard. I Have Nothing.

0: afkomstig uit hun vierde studioalbum Some Great Rewards. Een hele mooie voor Depeche Mode uit 1984. Somebody. En je kan naar deze Somebody kijken of andere nummers hier vanavond of de afgelopen tijd op te horen voorbij komen. Ik heb ze voor jou gebundeld, beter gezegd, op onze Facebookpagina. Zoals je dus ook, ik had het er net al over, het liefdeshoroscoop daar terugvindt. En verder ook weer gewoontegetrouw, zoals elke week, een link naar Mixcloud. Want Liefde enzovoort kan je volledig beluisteren of herbeluisteren wanneer het misschien net iets beter in jouw agenda past. De show vind je terug dus op Mixcloud. Maar om het jou gemakkelijk te maken, de link daarnaartoe staat eveneens op onze Facebookpagina. Liefde enzovoort, het schrijf je Liefde spatie ENZ. En oh ja, moest je het nog niet hebben gedaan, like en volg de pagina dan ook. Zometeen uit 1977, ABBA, I Wonder, Departure. Maar eerst Ronan Keating uit 2005. Oud nummer van Tracy Chapman, succesvol gecoverd. Baby, can I hold you?
1: Sorry.

jaren 80, begin jaren 90, hebben de jongens een paar pareltjes uitgebracht, hoor. Prefab Sprouts. Deze komt uit 1988. I Remember That. En uiteraard gaan we straks aan de andere kant nog lekker door met de mooiste lastzangs van toen en van nu. Want het meest romantische programma van de Lage Landen is nog lang niet afgelopen. En uiteraard krijg je dan ook in deel 2 van mij nog het liefdeshoroscoop. Dat heb je nog te goed. Hoe het met jouw liefdesleven de komende week is gesteld, dat gaan we straks allemaal van dichterbij bekijken. Nog heel even geduld. We gaan die tijd invullen met bijvoorbeeld nog eentje uit 1989 voor Phil Collins. Do You Remember? Graag tot zometeen. We never

0: Verlaat je Tenerife en kom je terug naar België? Dan moet je gewoon langskomen bij de Frietboutique in Oudsbergen, in Limburg. Zoveel meer dan een frituur. Bekijk het menu van onze site en bestel alvast online op frietboutique.be. Niet voor niets verkozen tot de beste frituur van België.
1: De Frietboutique, de Frietboutique.
0: Lekker in België, bij de Frietboutique.
2: SEP Lease & Consulting loodst u door alle juridische, administratieve en boekhoudkundige procedures op Tenerife, de Canarische eilanden en Spanje. Specialiteiten zijn de begeleiding bij de aankoop en verkoop op juridisch en fiscaal vlak, schenkingen, nalatenschappen en het oprichten van vennootschappen. Wij zorgen ook voor de boekhouding zowel van vennootschappen als van zelfstandigen, voor belastingaangiftes voor niet-residenten en voor verhuurvergunningen. Het team advocaten van SEP Lease & Consulting staat klaar voor alle mogelijke juridische kwesties en fiscale problemen. U kan terecht bij SEP Lease & Consulting in het Ferrari Business Center, gelegen in Calle Albrezzo nummer 5 in Costa Adeje. SEP Lease & Consulting staat voor kwaliteit en service. SEP Lease waakt over uw belangen. www.sepleasen.com of mail at sepleasen.com.
3: TFS Magazine is het volledig Nederlandstalige magazine van Tenerife. Elke maand gratis verkrijgbaar op verschillende locaties in het zuiden van het eiland. Lees, ontdek en beleef Tenerife met inspirerende verhalen, lokale tips, boeiende interviews en praktische informatie. TFS Magazine, de vertrouwde gids voor iedereen die zich verbonden voelt met Tenerife. Bekijk het magazine ook online op tfsmagazine.com.
0: Terug in België? Vergeet dan zeker niet langs te gaan bij de Frietboutique, waar de zon misschien wat minder schijnt, maar de frietjes lekkerder zijn.
4: Drie vingerbewegingen en je luistert echt overal mee naar ons. Open de nieuwe FM Goud app, kies voor FM Goud Limburg of FM Goud Tenerife en klik op play. FM Goud is de nummer 1 in je regio, ook op Facebook en Instagram. Vind jij onze tegeltjes ook zo grappig? Je ziet ze wekelijks in primeur op onze Instagram-pagina. FM Goud. We love social.
5: Liefde enzovoort. Met Lex de Groot.

0: werd uitgebracht in 1992 en staat eveneens op zijn succesvolle debuutalbum Magie. Philip Robrecht en De Strijd. En daarvoor als eerste in deel 2 van deze Liefde enzovoort. Fulminacci en Stubina's Fortuna. Hoi, ik ben Lex. En als je het niet erg vindt, blijf ik nog een klein uurtje bij jullie met de allermooiste love songs van toen en van nu. Want dit is nog steeds het meest romantische programma van de Lage Landen, Liefde enzovoort. En uiteraard komt het er zo meteen aan. Nog een drietal plaatjes geduld. Het liefdeshoroscoop. En dan kom je eindelijk te weten hoe het de komende week met jouw liefdesleven is gesteld. Maar ik beloof je, we gaan die tijd heel fijn invullen. Met bijvoorbeeld zometeen eentje uit 1978 voor Genesis. Follow You, Follow Me is voor jullie aan de weg. En wat dacht je van Charlene? I've Never Been To Me, daar had ze een hele grote hit mee. Maar dit deed het ook niet onaardig. Een duet met Stevie Wonder uit 1982. Used To Be. Ik wens je een hele fijne avond.
1: Relax Radio.
2: Superman was killed in Dallas. There's no love left in the palace. Someone took the beat

0: hits uit onze tijd. Je hoort ze dag en nacht, 24 op 24 en 7 dagen op 7. Op je Gouden Radio. FM Goud.
1: Een viertal minuutjes zijn we nog verwijderd van het liefdeshoroscoop. Die tijd gaan we vullen met deze prachtplaat van Rag & Bone Man en Nothing But Thieves.

0: fantastische plaat van Rag & Bone Man en Nothing But Thieves. En Alone uit 2021. En zij brachten ons tot aan het liefdeshoroscoop voor de komende week.
1: Liefde enzovoort. Uw liefdeshoroscoop.
0: Wat gaat er met jou allemaal gebeuren? Maar dan wel op het vlak van de liefde. Daar is het nu tijd voor geworden.
1: Ram.
0: Je weet deze week beter wat je wel en niet wil in de liefde. Voor singles kan een open gesprek verrassend veel duidelijk maken. Iemand die eerst moeilijk in te schatten was, laat meer van zichzelf zien. In een relatie ontstaat ruimte om iets uit te praten dat al een tijdje bleef liggen. Daardoor komt er opnieuw warmte en vertrouwen. 9 knuffelpunten.
1: Stier.
0: Rust en gezelligheid doen wonderen voor je liefdesleven. Als single hoef je niets te forceren. Een spontaan gesprek kan vanzelf uitgroeien tot meer. Juist omdat je ontspannen blijft. Koppels vinden elkaar terug in kleine momenten van aandacht. Een gezamenlijke beslissing kan bovendien voor extra verbondenheid zorgen. Stier, je hebt er 4.
1: Tweelingen.
0: Je hebt behoefte aan duidelijkheid, maar probeer niet ieder woord van een ander te analyseren. Singles kunnen merken dat iemand belangstelling toont zonder daar meteen grote conclusies aan te verbinden. Binnen een relatie helpt het om rechtstreeks te zeggen wat je nodig hebt. Een luchtige sfeer maakt moeilijke onderwerpen veel gemakkelijker bespreekbaar. 7 knuffelpunten.
1: Kreeft.
0: Gevoelens komen deze week sterker naar boven. Maar dat hoeft niet helemaal zwaar te zijn. Voor singles kan een vertrouwd gezicht ineens interessanter worden dan gedacht. Wie een relatie heeft, merkt dat een klein gebaar veel kan betekenen. Vooral wanneer je niet alles zelf probeert op te lossen, ontstaat er meer ruimte voor liefde. 6 knuffelpunten voor de kreeft.
1: Leeuw.
0: Venus staat in schorpioen en dat kan je liefdesleven behoorlijk intens maken. Je uitstraling werkt sterk op anderen en singles kunnen rekenen op opvallend veel belangstelling. In een vaste relatie komt er meer passie en kan een eerlijk gesprek de band verdiepen. Dit is een week waarin je niet bang hoeft te zijn om je gevoelens te

Voor koppels is het belangrijk om niet alleen praktische zaken te bespreken, maar ook tijd te maken voor genegenheid. Minder nadenken en meer genieten helpt. 3 knuffelpunten voor de maagd. En we hebben natuurlijk nog 6 te gaan. Die krijg je van mij over een 3-tal platen.

0: Jouw opvallende radiospot ook op FM Gauw Tenerife? Als extraatje krijg je er Facebook-vermeldingen en zelfs commercials op FM Gauw in België bij. Vul snel het formuliertje in op fmgoud.be/Tenerife en we contacteren je binnen de werkdag.
1: Liefde enzovoort. Laat je niet ongevoelig

0: liefde enzovoort. Uw liefdeshoroscoop. Weegschaal.
1: Mercurius in jouw teken helpt om gevoelens beter onder woorden te brengen. Singles kunnen met een charmant gesprek veel bereiken en iemand nieuwsgierig maken. In een relatie zorgt een open gesprek voor meer begrip. Je hoeft deze week niet altijd het juiste antwoord te hebben. Eerlijk zeggen wat er in je omgaat is al een belangrijke stap. 8 knuffelpunten.
0: Schorpioen.
1: Je liefdesleven krijgt een krachtige impuls. Je voelt beter aan wat iemand werkelijk bedoelt en daardoor laat je je minder snel misleiden. Singles kunnen merken dat de aantrekkingskracht tussen twee mensen sterker wordt. Koppels beleven meer diepgang en kunnen samen iets bespreken waar ze allebei al langer mee bezig zijn. Er zit duidelijk beweging in je hart. 2 knuffelpunten.
0: Boogschutter.
1: Een ontspannen houding brengt je deze week verder dan grote plannen. Singles kunnen plezier beleven aan een leuk gesprek zonder meteen te hoeven weten waar het naartoe gaat. Binnen een relatie helpt humor om kleine irritaties weg te nemen. Een spontaan uitstapje of een onverwacht bericht kan voor een aangename verrassing zorgen. Boogschutter, je hebt er 5.
0: Steenbok.
1: Je verlangt naar zekerheid en dat maakt je soms wat terughoudend. Toch kan juist een kleine stap richting iemand anders veel veranderen. Singles doen er goed aan belangstelling niet te snel af te wijzen. Voor koppels is het een goed moment om verwachtingen eerlijk uit te spreken. Daarmee voorkom je dat een klein misverstand groter wordt. 7 knuffelpunten, steenbok.
0: Waterman.
1: Je aandacht zit deze week nogal snel ergens anders. Daardoor kan iemand die graag dichter bij je wil komen zich wat onzeker voelen. Singles doen er goed aan niet alles vrijblijvend te houden. In een relatie kan behoefte aan vrijheid botsen met de behoefte aan de ander aan aandacht. Een beetje extra moeite maakt hier een groot verschil. 1 knuffelpuntje, waterman.
0: Vissen.
1: Je gevoelige kant komt goed van pas. Vooral wanneer iemand moeite heeft om zich uit te spreken. Singles kunnen een bijzondere klik ervaren met iemand die aanvankelijk heel anders lijkt dan verwacht. In een relatie ontstaat meer zachtheid wanneer je elkaar wat meer tijd geeft. Niet alles hoeft meteen uitgesproken te worden om toch begrepen te worden. Vissen, jullie hebben 6 knuffelpunten verdiend. En natuurlijk lees je dit volledige liefdeshoroscoop nog eens een keertje na, want het staat op onze Facebookpagina en die vind je onder Liefde Spatie ENZ. En je kan het ook dagelijks volgen via mijn Instagram-account onder @lex_degroot.
0: Het staat in de sterren geschreven met Lex de Groot. Close.

Jeffrey Osborne begon zijn professionele muziekcarrière in 1970 als drummer en later als liedzanger van de populaire funk en soulband LTD, Love, Togetherness and Devotion. En met die band scoorde hij grote hits zoals Love Ballad, Back in Love Again en Shine On Yesterday. Een van Jeffrey Osborne's grootste solo hits, deze On the Wings of Love uit 1983.

Jake, als je dit van mij krijgt te horen, dan weet je het, hè. Liefde enzovoort zit er dan helaas bijna op. Uiteraard voor straks weer lekker slapen, maar vooral ook morgen goed terug op. En heb ik ook weer een slaapmutsje voor jullie meegebracht. Ik neem je onder andere nog mee naar 1986. Met Spandau Ballet, Through the Barricades. Volgende week is er natuurlijk een nieuwe Liefde enzovoort. Graag tot dan.

0: Verlaat je Tenerife en kom je terug naar België? Dan moet je gewoon langskomen bij de Frietboutique in Oudsbergen, in Limburg. Zoveel meer dan een frituur. Bekijk het menu van onze site en bestel alvast online op frietboutique.be. Niet voor niets verkozen tot de beste frituur van België.
1: De Frietboutique, de Frietboutique.
0: Lekker in België, bij de Frietboutique.
2: SEP Leasen Consulting loodst u door alle juridische, administratieve en boekhoudkundige procedures op Tenerife, de Canarische eilanden en Spanje. Specialiteiten zijn de begeleiding bij de aankoop en verkoop op juridisch en fiscaal vlak, schenkingen, nalatenschappen en het oprichten van vennootschappen. Wij zorgen ook voor de boekhouding zowel van vennootschappen als van zelfstandigen, voor belastingaangiftes voor niet-residenten en voor verhuurvergunningen. Het team advocaten van SEP Leasen Consulting staat klaar voor alle mogelijke juridische kwesties en fiscale problemen. U kan terecht bij SEP Leasen Consulting in het Ferrari Business Center, gelegen in Calle Albrezzo nummer 5 in Costa Adeje. SEP Leasen Consulting staat voor kwaliteit en service. SEP Leasen waakt over uw belangen. www.sepleasen.com of mail at sepleasen.com.
3: TFS Magazine is het volledig Nederlandstalige magazine van Tenerife. Elke maand gratis verkrijgbaar op verschillende locaties in het zuiden van het eiland. Lees, ontdek en beleef Tenerife met inspirerende verhalen, lokale tips, boeiende interviews en praktische informatie. TFS Magazine, de vertrouwde gids voor iedereen die zich verbonden voelt met Tenerife. Bekijk het magazine ook online op tfsmagazine.com.
0: Terug in België? Vergeet dan zeker niet langs te gaan bij de Frietboutique, waar de zon misschien wat minder schijnt, maar de frietjes lekkerder zijn.
4: Drie vingerbewegingen en je luistert echt overal mee naar ons. Open de nieuwe FM Goud app, kies voor FM Goud Limburg of FM Goud Tenerife en klik op play. Meer weten over Tenerife's beste keuze in hits en informatie? Check fmgoud.be/Tenerife.

Opvallende radiospot ook op FM Goud? Tenerife's beste keuze in hits en informatie? Surf dan even naar fmgoud.be/tenerife. En je weer klinkt morgen al op de radio.

0: Wij spreken Nederlands, net zoals jij. Je bent bij FM Gouw Tenerife, het radiostation voor alle Nederlandstaligen op het eiland.
1: Late again.